0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker...

voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Die wordt al afgeteld, maar dat lijkt me nog een beetje vroeg. Alhoewel, 4:02. De 108e editie van de Vierdaagse gaat zo beginnen. En het mooiste applaus zit van binnen. Het staat met grote letters geschreven. Op meerdere plekken leesbaar. Start- en finishterrein van de Vierdaagse. Ja, er werd al wat afgeteld hier. Ik denk om elkaar een beetje op te peppen. De feestvierders uit de nacht zijn ook weer aanwezig. Plukjes hier en daar. De Weef heb ik al gehoord.
1: Goedemorgen.
0: En daar komt de toespraak van Henny Sakkers.
1: Hartelijk welkom bij de start van de 108e Vierdaagse. De hele organisatie van de Vierdaagse is er klaar voor. En ik twijfel er niet aan dat jullie er ook klaar voor zijn. Dames en heren, we gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: En de eerste knip is daar. We zijn begonnen aan de 108e editie van de Vierdaagse. De safety car staat ook paraat. Waar het eerste jaar zoveel commotie over was. Maar inmiddels is het een begrip geworden. Wow. Ik word hier omver. Halve garen feestjes. Wat een magnet. Lekker oppeppen die handel. Nou, we kunnen beginnen aan de Vierdaagse.
2: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
4: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobiel.nl. Centrum.com.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
9: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
10: De Vierdaagse.
11: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.
12: Het is vandaag de eerste dag van de Vierdaagse.
13: Dag 1 van de Vierdaagse.
14: Ja.
15: Het is dag 1 van de Vierdaagse.
16: Het is dag 1 van de Vierdaagse.

Ja, ik voel me er lekker bij hoor, Katrina and the Waves. De wandelaars zijn gestart. De 108e editie van de Vierdaagse is dus begonnen. We deden even net alsof het nog 4 uur was. Zo vlak na 6. Want inmiddels is de 40 kilometer ook al onderweg. De wandelaars die gaan dus naar Elst vandaag. En daar komen ze, als het goed is, ook Aafke Zaal tegen van de Grote Kerk. En zij moedigt ze daar aan. En wie wil, kan dan ook de zegen van boven krijgen. Nou, dan red je het helemaal met die Vierdaagse. Maar dat wil niet zeggen dat je dan de Vierdaagse ook echt uitloopt. Oh, dat is dan weer jammer. Ik denk, nou, dat lukt dan. Maar schijnbedriegt in ieder geval. Je beleeft alles hier bij Radio Gelderland. En lekkere muziek voor je van onder andere Hot Chocolate. En nu...

0: Start- en finishterrein van de Vierdaagse, daar zijn we in Nijmegen. Met de Suite, met Radio Gelderland de hele week. En Marvin, waar ben jij dan aanbeland?
1: Goedemorgen Joost. Ik ben even naar de startboog gelopen, want de 50 en de 40 die zijn al onderweg natuurlijk. Maar de 30 die staan nog steeds op de wedrendeels te wachten totdat ze mogen beginnen. En dat loopt inmiddels aardig door, zeg ik er ook even bij. De bandjes die worden hard gescand en dat gaat hartstikke goed. Mevrouw, goedemorgen. Ja. U staat nog even te wachten.
2: Ja hoor, ik wacht nog op twee die nog moeten komen.
1: U loopt met een groepje?
2: Met z'n drieën. Ja.
1: Nou, nog heel even geduld. Ze komen er zo, denk ik, vast aan. Ja, zie ik hier ook nog een mevrouw. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U staat ook op iemand te wachten.
3: Ja, ik sta ook op iemand te wachten.
1: Op
3: mijn beste vriendin namelijk. Dus ik zie er al aankomen.
1: Oh, kijk, ze komt eraan. Want hoeveel kilometer loopt u?
3: De 40.
1: En zij?
3: Ook 40.
1: Kijk, oh, dat is nog de 40. Joost, ik zeg het verkeerd. Ik zei de 30, maar het is nog de 40.
3: Ja,
1: het is voor mij ook vroeg.
3: Gemixt, maar...
1: Is het nu een beetje gemixt?
3: Ja, vanuit achter komen. Daar is hier de 30 aankomen.
1: Oh ja, ja.
3: Dat wordt op een gegeven moment wel gehusseld.
1: Ja, ik zei het nog verkeerd, Joost. De 40 start ook nog deels. Kijk, de vriendin is er. Tot ziens. De vriendin die is er en die gaan nu onderweg. En dat scannen, dat gaat ook inmiddels nog helemaal goed. Ik ga even vragen of dat ook allemaal naar wens loopt. Gaat het goed, mevrouw?
2: Ja, ja, gaat zeker goed.
1: Kijk meneer, u kan beginnen. Succes hè?
3: Dankjewel.
1: Het gaat niet goed?
2: Jawel.
1: Ja?
2: Tuurlijk wel.
1: Oh, zo. Ja, hij is gescand Joost. De bandjes worden dus hier gescand vanaf de wedren. En men is onderweg, die wandeltocht. Ze gaan allemaal vanaf de wedren hier richting die Waalbrug. En dan begint het, hè, de tocht der tochten. De eerste dinsdag op naar Elst.
0: Ik hoor die piepjes heerlijk in mijn oor.

Dit is de mooiste week van het jaar, ja. Een grootse evenement en gewoon echt het leukste, ja. Hier in Nijmegen, ja. Heel Nijmegen. En waar ik ook loop. Waar wij hierheen gaan, ja. De eerste dag is Bemmel, ja, Elst. Ja, de derde dag gaan we naar Wijchen. Ja, ook allemaal feest, hè. De dag Groesbeek. Ook feesten in Groesbeek. En de dag van Kuik is het ook feesten. Alles feesten. Overal.

0: En als je er dan helemaal doorheen zit met die Vierdaagse, overlijdt dan met een glimlach. Maar ja, het is misschien een beetje heel erg lucuber om daarover te beginnen, Rick Bronkhorst. Als je net bent begonnen met die Vierdaagse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we dat maar niet doen, die met een smile. Laten we dat maar gewoon aan Lady Gaga en Bruno Mars over qua zang.
1: Lijkt me beter, inderdaad. Ja, zo gezellig is dat niet, denk ik.
0: Nee. Hey Rick, ja, goedemorgen. Collega's. En jij hebt vorig jaar de Vierdaagse met een missie gelopen. In een militair detachement. En nu gewoon lekker in je uppie zonder die bepakking.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het voelt wel alsof ik veel verpakking mee heb, want ik heb een hele tas vol met spullen. En dan zit ik naar anderen te kijken die hier rondlopen en denk ik, ja, die doen dat toch veel beter, want die hebben veel minder mee. Denk ik, dat doe ik dan verkeerd. Maar dus ik speel nog steeds wel heel veel mee. Maar aanzienlijk minder dan vorig jaar. Dat scheelt wel. Alleen het enige nadeel is dan dit jaar dat ik 10 kilometer verder moet lopen in plaats van 40, dus 50.
0: Ja, kan je gelijk ervaren wat dat verschil dan is. Hè? Want het is altijd zo'n keuze ook. Ook voor die militairen loop ik 40 met bepakking of 50 zonder.
1: Nee, dat klopt zeker. En ik heb toch het idee dat die 50 zonder bepakking, dat ik dat zwaarder ga vinden dan die 40 met.
0: Oh,
1: dus
0: okay.
1: Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ja, iedereen zegt van nee, die 40 met dat is veel zwaarder. Ik weet dat niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik heb natuurlijk wel getraind hiervoor. En het zijn toch hele afstanden. En je bent langer aan het lopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn deze week.
0: Ja, en het is een beetje raar om te vragen van hoe gaat het dan? Hè? Je bent net onderweg. Dus, je bent toch wel meer dan 2 uurtjes misschien onderweg. Je bent echt om 4 uur vertrokken.
1: Nee, ik ben niet om 4 uur vertrokken. Ik wilde wel om 4 uur vertrekken. Maar ik stond een beetje ongelukkig bij de start. Ze hebben een hele poos over gedaan om door het poortje heen te komen. Ik ben een uur en 3 kwartier ongeveer onderweg en zit bijna op 10 kilometer. Dus dus het loopt wel redelijk door en het is goed druk.
0: Ja.
1: Ik zit aan de achterkant van de 50 kilometer, dus lopen heel veel mensen ook nog voor me.
0: En je hebt jezelf een doel gesteld om het maar gewoon te ervaren en te zien wat je onderweg tegenkomt, wat er gaat gebeuren.
1: Ja, eigenlijk wel. En ik vond het vorig jaar heel erg leuk. En toen dacht ik, nou, ik moet het nog een keer doen. Maar dan als dan gewoon individueel. Dus met de 50 kilometer.
0: Ja.
1: En ik ga het gewoon ervaren. En ik zie wel wat ik onderweg wel of niet tegenkom. En uiteindelijk is het heel simpel. Gewoon een stapje voor stapje.
0: Oh ja,
1: dan moet je als het goed is. Gewoon aan het eind van de dag. Hopelijk rond 1 uur of 2, 3 weer terug in Nijmegen zijn.
0: Nou, dat is wel de bedoeling. We gaan dat ervaren de hele week. En toch eens

0: soort opstartmomentje voor jou en mij dan elke ochtend hier, ja, hier op Radio Gelderland. Gezellig hoor. En morgen hoor ik graag dan hoe je... Nou ja, vanmiddag ben je natuurlijk ook te horen. Hè? Dan meld je je eventjes
1: hier
0: bij.
1: Ja, ik meld me netjes even af. Ja. Tussendoor misschien ook nog wel eventjes. Dat komt vast allemaal wel goed. Maar we gaan morgen gewoon gezellig weer de dag opstarten, denk ik.
0: Zeg. Ja, want tussen finish en start kan heel veel gebeuren. Het is nu niet gezegd dat al die wandelaars... die

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Nou, het is 6:30 geweest inmiddels. Ik deed even de temperaturencheck in Loenen, gemeente Apeldoorn, 7,8 graden. En in Nijmegen-Dukenburg, daar waar de Vierdaagse op dit moment helemaal niet aan de gang is, in Dukenburg althans, wel in andere delen van Nijmegen, 11,3 graden. Belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment krijg je. Een delegatie brandweerlieden uit de provincie is aangekomen in Spanje om te helpen met het bestrijden van natuurbranden. Die al langer geplande ondersteuningsmissie komt precies op het moment dat Spanje wordt geteisterd door een reeks grote bosbranden. En 20 deelnemers aan de Vierdaagse die zijn van start gegaan met een mobiel weerstation aan hun tas. Onderzoekers van het Radboud UMC gebruiken die om het weer op de route precies in kaart te brengen. Meer nieuws over de Vierdaagse, maar ook ander Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de

0: mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Bedding wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Bedding wonen. Nu opruiming tot 70%.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
7: De Vierdaagse.

0: Het is ook altijd een beetje de vierdaagse van tortelduipjes. Hè? Keep it calm in love, Casey and the Sunshine Band. Een en al liefde, ook bij Marvin Hopp, denk ik, op het start- en finishterrein. Waar ook de studio te vinden is natuurlijk, van Radio Gelderland. Marvin?
1: Ja, dat klopt, Joost. In de verte zie ik jou ook wel staan. Maar ik ben toch nog even tussen de lopers in gaan staan. En dat is omdat straks de laatste groep van de 30 gaat vertrekken. Die staan nog te wachten tot het moment dat ze eigenlijk mogen vertrekken. Dat is ook wel grappig, Joost. Want jij had natuurlijk net Rick al. En die is... er valt hier een militair door. Die trekt hier een koord kapot, zeg maar. Dus dat is heel even consternatie. Maar het gaat allemaal goed. Niks aan de hand. Wat ik wilde zeggen is, jij had natuurlijk Rick. Die is al 2 uur onderweg. En hier staan mensen dus nog steeds te wachten tot ze mogen beginnen. Hè? Dat is ook nog wel heel uniek. Meneer, goedemorgen. Maak nog even snel een foto.
2: Ja, om een herinnering weer. Hè? De eerste dag moet je een fotootje maken.
1: Heeft u lang naar uitgekeken?
2: Ja. Ja. Het hele jaar.
1: Het hele jaar?
2: Ja.
1: Waar zit dat hem in?
2: Gewoon de vriendschap. Gewoon, ja, het is... Het is gewoon heerlijk om de show mee te lopen.
1: Nou, genieten vandaag.
2: Dank u wel.
1: Ja, toch meneer? U heeft er ook weer zin in?
3: Ja. We gaan er maar frisse moed in, hè?
1: Ja. Goed voorbereid?
3: Dat hoop ik wel. Het is niet zo geweest als voorgaande jaren. Maar probeer het op deze manier toch weer tegenaan.
1: Dus daar kijkt u het kijkt meest naar uit deze week?
3: Nou, de gezelligheid die we hebben onderling. En regelmatig komen mensen tegen. Hier deze meneer ook elk jaar weer. En dan tussendoor langs de kant weer nog mensen. En dat is altijd fijn om te zien.
1: Toch een feest der herkenning.
3: Ja. Weer eigenlijk een babbeltje maken. Even bijpraten. En dan willen we verder lopen. Want we lopen voor ons gemak. En we hebben geen wedstrijd meer. Hè?
1: Nee, precies. Voor de gezelligheid.
3: Ja, voor de gezelligheid. Dat is toch een beetje. En conditie, hè. Want... Dat mag we wel eens. Oh nee, daar hebben we allebei niet.
1: Nee, dat valt mee. Hè? Dat valt, u wijst naar de buik, maar er is niet zoveel aan de hand.
3: Er is niet zoveel aan de hand. Nee, we komen er wel mee.
1: Gelukkig. Ga ik nog heel even naar deze mevrouw. Goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen.
1: Ja, heeft u er ook weer zin in?
4: Ik ga hier staan.
1: Zo makkelijk komt u er niet vanaf, helaas. Nee. Ja, heeft u er ook weer zin in?
4: Heel erg veel zin.
1: Waar kijkt u het meest naar uit deze week?
4: En natuurlijk de eindstreep te halen, maar gewoon de gezelligheid onderweg.
1: Ja, hoe vaak heeft u hem al uitgelopen?
4: 18. 18 keer, ja.
1: Dus dan gaat dit eigenlijk wel lukken, toch?
4: Hoop ik wel, ja. Wat minder getraind tussen de omstandigheden, dus ja.
1: Dat gebeurt soms, maar goede moed vooruit. Is er iets waar u deze week ook heel erg naar uitkijkt? Dat u zegt van, nou, als ik daar loop, dat vind ik leuk. Of, oh, als ik die zie, vind ik weer leuk.
4: Oh, ja, nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, dat zou niet. Ik vind alles leuk. En vooral de derde dag vind ik het leukst.
1: Wat is het leuke aan de derde dag?
4: Ja, het is een mooie route. Mooie route. En dan nog een dag en dan beide. Dus,
1: Weer op naar huis of wat?
4: Ja, zeker.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet ervan.
4: Gaan we doen. Hè?
1: Ja? Veel plezier. Ja, nou, zo hoor je het, Joost. Dat, kijk, nou, dank u wel. Ik krijg een kaartje van een mevrouw. En daar staat op veel succes. Wat leuk, mevrouw.
5: Oh, graag gedaan.
1: Wel, kijk eens. En een
3: loper. Ja, dat zijn de lopers. Hè? Die is, ja.
1: Kijk, nou, ik krijg Joost een kaartje met veel succes in mijn handen. En een sleutelhanger met een schoentje van een hele leuke mevrouw met een petje op. Het is een klavertje 4 dat erop zit. Nou, ontzettend leuk. En dan loop ik hem niet eens.
0: Een en al gelukkigheid hier. Ja.

0: op de eerste wandeldag met deze plaat van de Proclaimers op je oren. I'm Gonna Be, dat is geen straf. En je zou dan ook Rob van der Wart tegen kunnen komen, bij Valburg bijvoorbeeld. En hij belandde daar al in de buurt van die safety car.
1: Ik probeer me nu achter de safety car te volgen. Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Omroep Gelderland. Hoe gaat het?
2: Geweldig.
1: Ja? Tempo zit er lekker in, merk ik.
2: Ja, dat lekker,
1: hoor. Ik ben aan het rennen. Dat mogen jullie niet, hè?
2: Nee, dat mag niet.
3: Wij zijn aan het wandelen.
2: Kan ik niet rennen.
1: U noemt dit wandelen?
3: Gewoon wandelen, ja hoor. Een beetje op tempo, dat wel.
1: Ja. Wel, ja. Behoorlijk tempo. Ja. Hoe is het vandaag?
2: Weer is prachtig.
3: Keurig.
1: Ja, hè?
3: Goeie omstandigheden. Goeie stemming. En het ziet er heel goed uit, hè, heel de week voor ons. Geen gekke weersverwachtingen, dus dat is hartstikke leuk.
1: En hoe is de sfeer hier in de kopgroep?
3: Ja, we kennen elkaar allemaal, dus dat is wel leuk, hoor. Sommigen zie ik bij
1: Wie gaat nou als eerste komen van deze ochtend?
3: Ja, één uit dit groepje.
1: En is dat nog een dingetje tussen jullie onderling, of niet?
3: Klein dingetje. Klein dingetje. Ja, we weten dat het geen wedstrijd is, maar onderling is er wel een beetje competitie.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Hey, u loopt die ook een beetje met mij een beetje achter. We moeten even doorgaan.
3: Oh, dat komt wel goed, hoor.
1: Okay. Ik loop wel even door.
3: We hebben nog 5 minuten.
1: Dat is echt grappig, hoor. Ik ben dus aan het rennen. En deze mensen die noemen dit wandelen.
2: Ik heb niet
1: gesteld. Die gaan ook zo hard.
0: Hij is nou buiten adem, Rob van der Warden. Hij moet nog 4 dagen lang vlak. Nee, komt helemaal goed. Goedemorgen, Joost. Lees ik in de app. Altijd fijn om even een appje te sturen. Of je nou wel of niet de Vierdaagse doet. Of de Vierdaagse feesten beleeft. Je bent erbij hier bij Radio Gelderland. Goedemorgen, Joost, schrijft Tines. En ochtendteam. De lopers van de Vierdaagse hebben een erg koude start. Warm aankleden is geen overbodige luxe, lijkt mij. Hupsel net iets boven 0. En Twente zelfs iets onder 0 graden. Op 10 centimeter hoogte, dat dan wel. En dat op 21 juli. Hartje zomer. Hartelijke groet van Tines uit Lichtenvoorde. Zo.
4: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ga ik ook vragen aan de weerdeskundige van deze ochtend. Floris Lafebe van Weerplaza. Heeft die Tines een beetje gelijk eigenlijk met die frisse starttemperaturen? En hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Joost. Daar heeft hij zeker gelijk in. En inderdaad, in de plaats Hupsel heeft het bijna een graadje gevroren. Daar was het een aantal graden boven nul op 10 centimeter hoogte. Dat is op grondniveau. En momenteel is het nog behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 10 graden in grote delen van Gelderland. Er hangen wat wolkenvelden, maar ten noorden van Apeldoorn schijnt de zon. En die zonnige periode die breidt zich de komende uren heel geleidelijk over de provincie uit. En dan volgt er toch een hele aardige dag weer.
0: Dankjewel, Floris, voor deze weerupdate. We gaan van je horen nog verder op deze uitzending. Het is tijd om Rick Astley in te starten. Nou, sterker nog, dat heb ik al gedaan.

Cody Simpson, hij was topsporter en nu zanger. Baby Blue, lekker wandelliedje wel. Hoor. Dit is Radio Gelderland, live vanaf de Vierdaagse. En even checken wie daar nu bij dat bord met die

0: cijfers allemaal staat.
1: Uw maatjes bij de barometer.
2: Ja.
1: Gaan ze het halen?
2: Ja, heel makkelijk.
1: Heel makkelijk.
2: Ik vraag je of je het gaat halen.
3: Ja, zeker wel.
1: Ja. En u ook, hè?
2: Ja, ik probeer het ook, ja.
1: Ja,
2: want het is de 9e keer al, dus.
3: Dan lukt het wel.
1: Oh, ja.
2: We zijn er al aan gewend, hè?
1: Nou, dat gaat helemaal goed komen nu. Veel succes, hè?
2: Dankjewel.
1: Met de 108e Vierdaagse.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
10: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
11: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
13: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
12: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
0: Dora, dankjewel. Gejonast hoorde ik dat nou nog niet.

0: is de Vierdaagse live op Radio Gelderland. En volgens mij de 30 kilometer net gestart. Marvin op, goedemorgen.
1: Goedemorgen Joost, dat klopt. Zojuist gebeurd, ze zijn begonnen. En je gelooft het niet, maar ik sta even naast de meneer. Die is nog even een video aan het maken. En ik ga het zo even aan hem vragen. Goedemorgen meneer. Goedemorgen, waar zijn uw schoenen?
2: Wat zegt u?
1: Waar zijn uw schoenen?
2: Nee, ik heb geen schoenen. Ik loop altijd op blote voeten.
1: Dat, u bent gek.
2: Wat zegt u?
1: U bent een gek.
2: Nou ja, dat zeggen velen, maar ik loop heel goed op blote voeten. Nooit last van blaren. Nooit. Mijn enkels zijn sterker geworden. Dus dat is heerlijk.
1: U heeft ook nooit bedacht, ik ga het met schoenen doen of ook niet, of gewoon blote voeten?
2: Op een gegeven moment zeg je, ik ga op blote voeten lopen. Dat was 4 jaar geleden, dus ik loop nu voor de 4e keer.
1: Ja. En na wat u doet dan de 30, is het na 25 kilometer dat die voeten dan niet denken van
2: ja,
1: nou...
2: Het loopt uitstekend, ja. Ja, dus.
1: Nou, ik wens u heel veel succes. Ik ga even naar de voeten kijken. Ja, ja, echt blote voeten. Nou, zet hem op, hè.
2: Ja, goed. Bedankt.
1: Tot ziens. Ja, Joost, ik heb ook een foto van meneer gemaakt, hoor. Dus die, het is echt waar. Hij staat echt op blote voeten, gaat hij lopen. En ik heb daar een foto van, die ga je straks zien. De 30 kilometer is van start hier bij de wedren. De kaartjes, of althans de armbandjes, worden gescand. En mensen lopen dus de route af richting de Waalbrug. En ze gaan ervoor. Goedemorgen, mevrouw.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Heeft u er zin in?
3: Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Ja, het is mijn eerste keer, dus laat maar komen.
1: Goed voorbereid?
3: Zeker weten. Ik sta nu even op mijn vriendin te wachten, maar dan gaan we ervoor.
1: Waarom dacht u, ik ga hem lopen?
3: Sorry?
1: Waarom dacht u, ik ga hem lopen?
3: Ik zou 2 jaar geleden met mijn bonusdochter lopen. Toen ging het vanwege medische problemen, vanwege haar Achillespees, ging het niet door. En ik wilde hem nooit lopen, maar het kriebelt ieder jaar als ik naar het Vierdaagse Journaal kijk. Dus ik denk, laat maar doen.
1: Nou, en daar staat u.
3: Ja, heerlijk.
1: Als u zo om u heen kijkt naar het feestgedruis, wat is het gevoel dan?
3: Ik word daar geëmotioneerd van. Ik stond daar net en het is, hier mag ik gewoon aan meedoen. Dit is zo gaaf. Het is enorm. Het is niet te bevatten.
1: Kan u het toch proberen een beetje uit te leggen? Ja. De poging waar?
3: Het is één groot feest en daar sta jij dan en je gaat er gewoon aan meedoen. En er zijn mensen die hebben hem 30 plus keer meegedaan. En ik als debutant sta daar gewoon tussen. Ik ga het gewoon doen. Ja, en dat doet iets met je gevoel. En dat kan ik dan weer niet uitleggen.
1: U gaat het gewoon doen, zo simpel is het.
3: Ja, helemaal.
1: Dan wens ik u heel veel plezier.
3: Dank u wel.
1: Ja, succes, dank u wel. We moeten nog heel even wachten op de vriendin, moet ze. En dan gaat ze zo beginnen. En Joost, het is supergezellig. Heb ik nog even, moet ik al afronden?
0: Nou ja, zullen we straks gewoon eventjes gezellig terugkomen?
1: Dat is helemaal goed.
0: Ja. Want ik heb ook nog Rob van der Waard en Dr. Hoek. Nou ja, we moeten nog heel veel doen natuurlijk. Eén groot feest daar. Dankjewel Marvin voor dit moment.
1: Alsjeblieft.
4: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
6: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.

0: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Brouwer.

0: Dr. Hook, baby makes her blue jeans talk. Goedemorgen Radio Gelderland, schrijft Piet Wieks in de app. We zijn erbij hoor, app zelf de Vierdaagse 30 keer gewandeld. Hopen volgend jaar weer bij te zijn. Nu aan de radio gekluisterd. Groetjes dus Piet uit Dordrecht, dat horen we graag. Laat van je horen via de Omroep Gelderland app. En Rob van der Waard, die is in Valburg. En daar loopt het volgens mij al lekker door. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is hier. Er komen hier ontzettend veel wandelaars langs. En wat mij nogal verbaast, is dat hier ook een biertap staat. Er wordt hier bier verkocht.
0: Oh.
1: En dat gaat volgens mij best wel goed met het bier verkopen.
2: Ja, het is echt mega druk.
1: Ja, er is nu alleen een probleempje volgens mij, want het lukt niet even met het tappen.
2: Niet.
1: Nou, wat wel lukt is hier verderop, hier wordt al flink wat gedronken. Ik zie hier bier, ik zie hier rosé.
2: Nee, Ranja, dat zit er verkeerd. Rob, dat zie je echt verkeerd.
1: Mag ik even ruiken dan?
2: Ja, tuurlijk. Je mag ook snoepen.
1: Nee, dat is helemaal geen Ranja. Dat is helemaal geen Ranja. Ik zie hier ook al schoenen die uit zijn. Wat is dat?
3: We moeten even koelen, de voeten.
1: De voeten moeten koelen? Oh ja.
3: Of weer... Al het vocht moet er even uit en dan kan je weer even je schoenen aan.
1: De vocht moet eruit, maar ik zie er toch echt een biertje in uw hand, dus ja, er gaat ook vocht in.

0: In. Ja, de ene kant erin, de andere kant eruit.
1: Precies. En u zag ik daarnet met zo'n flesje. En er zit nu een meneer naast u. Met allemaal bandjes om. Oh, kijk hier, daar gaat het.
2: Een flesje Berenburg. Met 54 kruiden. Er is altijd eentje goed. Dat loopt perfect.
1: Is dat zo? Loopt het lekkerder met een slokje op?
2: Ja, nuchter lopen is geen optie. Je moet eigenlijk altijd wel even een slokje nemen. Dat loopt perfect. Ik doe het al jaren. Het is nu de 18e keer dat ik loop. En het loopt echt. Ik heb één keer nuchter gelopen. Grootste fout die er is. Dus sindsdien een slokje mee en het werkt perfect.
1: Nou ja, het is voor mij de eerste keer dat ik hier verslag doe van de Vierdaagse. Ik wist dit niet.
2: Nee, ik ben heus niet de enige. Als je om je heen kijkt, er zijn heel veel mensen. En hier in Brabant, Brabanten zeggen altijd, we moeten delen. Dus ik heb Berenburg, hun hebben weer een ander shotje, wat Schrobbelaar. Dus dat wordt best veel gedronken.
1: En dat gaat zo door tot aan vrijdag?
2: En tot aan vrijdag, zeker weten. Ja,
1: gaat er nog wat meer in?
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, zoals ik al zei, nuchter lopen is echt geen optie.
1: Doet het dan ook meer pijn?
2: Juist niet.
1: Als je nuchter loopt?
2: Dan voel je alles. En dan ben je veel minder plezierig. En als jij zelf plezierig bent en de mensen om je heen hebben plezier, dan geniet je ervan. Dan loopt het echt geweldig.
1: Nou hier, ik leer dus hier dus dat je dus beter met een slokje op kan lopen. Dat wist ik nog niet. Deze meneer hier, die gaat er nu eentje nemen. Mag ik zeggen proost?
3: Proost.
1: Dat was hem, jongens.
4: Nou, mooi Rob. Ja, proost daar even mee.

0: Ja, hi Peter.
1: Hallo.
0: Dit is Radio Gelderland.
1: Ja, goedemorgen.
0: Live on air naar Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Nou, hoe gaat het?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja.
1: Wij lopen Elfstal binnen, dus
0: lekker. Oh, nou, dat is zeker lekker inderdaad. Hey, jij hebt die Vierdaagse tickets gewonnen via Radio Gelderland. Dus nou ja, een en al blijdschap lijkt mij.
1: Ja, zeker.
0: Zeker. En het Nimweegs accent hou je ook hoog natuurlijk de hele week.
1: Sorry?
0: Het Nimweegs accent hou je ook hoog de hele week?

0: Ja, we doen ons best.
1: Oké. Okay. Hey, samen met je zoon loop je, hè?
0: Oh, één moment. Loop je net langs de doedelzak op?
1: Oh, ja, dat is al die geluiden en toestanden en zo. Zeg, je loopt samen met je zoon, hè?
0: Ja, ja, klopt.
1: En jullie houden elkaar lekker fris en fruitig?
0: Ja, gaat goed samen, dus.
1: Nou,
0: hartstikke. Mooi hetzelfde tempo.
1: Ja.
0: Dat gaat mooi.
1: Oké, okay, nou jullie gaan dus helemaal... Ik zag vanochtend ook op de start en finish daar eigenlijk alleen maar frisse, blije mensen van... Yes, het gaat weer beginnen, die 108e Vierdaagse.
0: We mogen weer, hè?
1: We mogen weer, zo voelt het ook, hè?
0: Dus, ja, zeker.
1: Nou. Hey, veel succes in ieder geval en we volgen elkaar deze week gewoon, hè?
0: Helemaal goed, super. Dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Voor het bellen, mooi dag.
1: Hoi, hoi. Nou, zo gaat dat daar met vader en zoon Fransen. En denk jij nou dat je heel goed kan zingen deze Vierdaagse? Met...

0: Daar gaat het om, dat laatste Nijmegen. Wil je meedoen met dit spelletje en kans maken op zo'n AWB straatnaambord met Nijmegen erop en een meet and greet met Rutte van Barneveld en Sieneke van het nummer Nijmegen? Heb jij dus de langste adem? Meld je dan nu even aan via de Omroep Gelderland app. Spreek het ook even in. Dat kan natuurlijk. Radio@gld.nl. Terwijl hier op het Start- en Finish-terrein een ambulance binnenrijdt. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Hier maken we het live mee. En dat is hier bij het Start- en Finish-terrein aan de hand natuurlijk. Maar wil je meedoen met dat spelletje? Langste adem. Laat maar van je horen. In ieder geval draai ik Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Passenger van Alex Warren op Radio Gelderland. En doe lekker mee met het spelletje.
1: Dat kan langer. Wie heeft de langste adem tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Tuurlijk, die wandelaars. Maar de echte langste adem, daarvoor moet je hier zijn, op Radio Gelderland. Want wie kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit? Meld je aan op radio@gld.nl of via de Omroep Gelderland app.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je

bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de

0: kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bislibri Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
0: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
2: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
3: 19:30 geworden. De Vierdaagse bleef je bij Radio Gelderland. Even checken hoe het met de temperaturen zit. Nou, het zijn fijne wandeltemperaturen in Beekbergen. 10,7. En in Balgooi, Wiegen is dat. Daar moeten de wandelaars nog komen deze week. 12,5. Dit is het belangrijkste Gelderse nieuws op dit moment. 45.761 lopers zijn vanochtend aan de start van de Vierdaagse verschenen. Er mogen 47.000 mensen meedoen aan het wandelevenement. Maar 1239 mensen hebben dus eigenlijk zondag of gisteren niet hun startbewijs opgehaald uiteindelijk. Bij een woningbrand in Varsseveld is een bewoner gewond geraakt door het inademen van rook. Buurtbewoners die hoorden de bewoner om hulp roepen. Brand in dat huis aan de Sperberhof brak in de nacht uit, dus rond 2:30 vanochtend. En de bewoner raakte erbij gewond, dus door die rook. Situatie op de weg 1, meldingen, kan er kort over zijn. Maar Vierdaagse stremmingverkeer zou je kunnen zeggen. De A15 richting Gorkum tussen knooppunt Deel en afrit Leerdam. 10 minuten extra en 9 minuten lang onderweg op de A50 richting Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn.
4: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw. Aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Het zonnetje breekt een beetje door en dan Earth, Wind & Fire op de radio. Het is september. De Vierdaagse beleef je met Radio Gelderland. En 24 uur per dag op gld.nl. En in onze app Marvin. Jij bent hier ook op het start- en finishterrein. Er zijn nog wandelaars hier.
1: Er zijn best nog wel veel wandelaars. Het is de 30 kilometer die op dit moment nog steeds van start gaat hier op de wedren in Nijmegen. En ik heb mijzelf even in die enorme mensenmassa gedrukt. Want alle lopers die lopen onder een hele mooie grote boog door. Daar staat op: het mooiste applaus zit van binnen. Succeslopers. En die zijn dus allemaal nu onderweg naar die Waalbrug ook. En het is ook gigantisch druk. Veel mensen. En het gaat hartstikke goed. Mevrouw, al een banaantje op.
2: Ja, al twee.
1: Al twee?
2: Dat is mijn ontbijt.
1: U ontbijt. Kijk, en u loopt met twee jonge heer en een jonge dame. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 11.
1: 11 en jij gaat de Vierdaagse lopen?
3: Ja.
1: Heb je er zin in?
3: Ja, zeker.
1: Waarom dacht je, ik ben 11, ik wil de Vierdaagse lopen?
3: Door hem. Hij ging hem uitliepen vorig jaar en toen wou ik hem ook lopen. En
1: wat zijn jullie van elkaar?
3: We zijn vrienden, ja.
1: En waarom wil jij, want jij, hoe oud ben jij?
3: Ik ben 13.
1: Jij bent 13. Waarom wil jij de Vierdaagse lopen?
3: Omdat ik leuk vind. Ja.
1: Heb je het naar je zin ook?
3: Ja, zeker.
1: Ik zou zeggen, zet hem op, hè.
3: Dankjewel.
1: Heel veel plezier. Nou, van alle leeftijden, dus jong en oud, loopt de Vierdaagse. En dat gaat hartstikke goed. Mevrouw, hallo. U zit op een stoeltje, nu al op de wedren. Even kijken.
2: Ja, zeker. Mijn man en dochter zijn net al voorbij gekomen. Mijn dochter van 11 doet mee.
1: Kijk eens, en u gaat even kijken nog naar de rest.
2: Zeker, iedereen aanmoedigen. Dat is belangrijk, hè, supporten.

0: Waarom dacht u, ik ga hier even 's ochtends al met een stoel zitten?
1: Nou, ik ben geblesseerd, dus ik denk, ja, lang staan lukt niet. Ik neem mijn eigen stoeltje mee, kan ik zeker zitten.
0: Ik zie nu de krukken ook pas. Ja, sorry, ik had helemaal niet gezien.
1: Geef niet, maakt niet uit, ja.
0: Succes en veel plezier.
1: U ook veel plezier.
0: Dank u wel, dat gaat lukken. Joe, tot ziens. Ja, en de drukte, nou ja, het neemt hier wel af voor Joost. De meeste mensen zijn inmiddels al vertrokken. Het grootste gedeelte, want jij, de eerste groep van de 50, die begon natuurlijk om 4 uur vanmiddag al. En nu zijn het echt de laatste lopers die nu dus vertrekken. En die vertrekken dan verderop richting de route. En ergens aan die route staat ook collega Rob van der Wart.
2: Even checken of wij een verbinding hebben met Rob in Valburg.
0: Is Rob er niet? Want anders...
3: Fusili is banned.
4: That's the one, yeah.
2: Ah, daar is die. Daar is die.
3: Sorry?
2: Rob, jij bent er volgens mij nu. Kom maar, hoor.
3: Ja, hallo.
2: Hallo.
3: Ja, horen jullie mij?
2: Ja hoor, je kan helemaal door.
3: Ja, hey, ja, ik zei net al, ik sta hier in Valburg. En nog steeds bij het pannenkoekenrestaurant. Hier staat ook een band op te treden. Dat... is een Engelse band en naast me staat Eddie. What was the name of the band?
4: It's a Fusiliers band.
3: The Fusiliers band.
4: Yeah, that's the one.
3: And what do you play? What spelen jullie?
4: I play the tuba in the band.
3: Jij speelt tuba and what kind of songs do you play?
4: It's mainly like pop songs, you know, to really get the audiences going, you know, the crowds. Stuff like Waka Waka, the football song, and you know, all kinds of things really. Just, you know, get people going, get them walking along, a march now and again, you know, whatever gets, you know, people moving really.
3: And yeah, dus je speelt van alles, leuke popdingetjes, popmuziek. Maar do you march as well?
4: Yeah, so last night we had like a big ceremony with all of the different other countries that brought bands, so yeah, we do plenty of marching.
3: But not this year.
4: Not this year. I think at the end, on the final day, we're going to be joining in, marching along the street on the last bit of the street.
3: Ja, de laatste dag gaan jullie nog wel eventjes een stukje lopen. Nou, er staat hier dus ook nog iemand anders muziek te maken. En dat wisselt ze zich af. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen horen. That is a bit Nederlandstalig. What do you think of that, Eddie? What do you think of the music that's playing now?
4: Yeah, it's really good. I've never really quite heard anything like it, but it's really enjoyable and people are loving it.
3: Dat is een heel mooi politiek correct antwoord. Thank you, Eddie.
4: Thanks very much.
3: Ja, de wandelaars hier die lopen. Kijk of dat zij het ook een beetje kunnen waarderen. Er staat hier ook onze webcam. Daar zwaaien mensen altijd helemaal lekker naar. Die staan allemaal lekker te zwaaien. U zwaait ook lekker even naar de webcam?
5: Goedemorgen, hallo.
3: Goedemorgen, even zwaaien. Ja, oké.
5: Okay. Veel geluid.
3: Ja, ja.
5: Kijk
3: daar, is de keuze.
5: Hoi.
3: Ja, dat is leuk toch? Dan ben je live op de dingen. Ik zie een zakje met brood aan uw tas hangen.
5: Ik had zo'n trek, dacht ik ga er niet heel ver weg stoppen.
3: Ja, precies. Ja. Dan is het meteen in de buurt, ja. Maar dan hoeft maar u niet weer de tas eraf.
5: Te krijgen overal, dus erg goed verzorgd.
3: Hoe gaat het op dit moment?
5: Heel prima. Ja, ja hoor.
3: Of is het nog ver tot de volgende pauze?
5: Nee, want ik ga geen pauze meer nemen.
3: U gaat geen pauze meer nemen? Gewoon rechtstreeks nu naar de wedrennen?
5: Ja, inderdaad.
3: En hoe vaak heeft u hem al gelopen?
5: Dit is mijn tweede keer.
3: Oké, dus u bent al wel een beetje wat gewend.
5: Ja, en ik loop door het jaar heen. Dus... Maar nooit 4 dagen achter elkaar. Ja. Ja.
3: Mijn vraag was eigenlijk aan veel mensen die ik hier... Wat is er eigenlijk mis met u?
5: Ja, we hebben een positieve tik gekregen om het hoofd leeg te krijgen van wandelen. Te genieten van die cadans.
3: Cadans.
5: Je benen lopen en je bent mezelf met hele andere dingen bezig.
3: En waar bent u dan zo vandaag mee bezig?
5: Vandaag valt het wel mee, ja. Maar normaal gesproken ben ik druk in mijn hoofd.
3: Druk in uw hoofd, ja. En wandelen maakt u rustig?
5: Ja, zeker.
3: Ja. Ja. Nou, dat is ook... Ik heb nog nooit meegedaan met de Vierdaagse... Ik ben eigenlijk hier ook voor het eerst. Dus ik leer elke dag weer wat. Dus de cadans en rust in uw hoofd krijgen met al die muziek om u heen. En die duizenden mensen om u heen. Daar krijgt u rust van in uw hoofd.
5: Ja. Ja, want de hoofd moet blijven wandelen.
3: Het gaat toch om het wandelen.

0: willen voor u.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Nou, ik zou zeggen, wandel nog even lekker door. Tot aan de wedren. En nog een fijne dag.
1: Okay. Goeiedag.
3: Dat was Rob van der Wart vanuit de Valburg. Heerlijk gezellig hoor, de Vierdaagse is begonnen. De 108e editie Zonnetje breekt door hier. Heerlijk gedaan. Floris Lafeber straks nog over het weer. Het wandelweer zou je kunnen zeggen. En het spel De Langste Adem zometeen na Juanes.

Juanes, adios Lepido, bijna 7:50. Floris zometeen over het wandelweer dus, zoals gezegd. En nu, dat spelde langs de adem met Ingrid deze ochtend.

Zo, Ingrid. Wat doe je? Geweld, je hebt geen adem meer. Denk ik. Dus ik ga je verder ook niks meer vragen. Dankjewel. Je bent helemaal geconcentreerd bezig geweest met de opgave van Nijmegen. En jij hebt het. Ik check het heel even bij Frits. Even checken. 17 seconden heb jij het volgehouden. Nou, we maken een mooi plekje van in de ranking. En dan hoor je uiteindelijk donderdag, als wij de prijs uitreiken, of jij bij de beste zit, hè? Voor die meet and greets met Rutger van Barneveld en Sieneke. En ook nog dat mooie bordje, dat straatnaambord. Met de Nijmegen erop. En dan Nijmegen met G-U-H-H geschreven. Feesten in Nijmegen. Ja, dat is het.

Wil je ook een poging doen? Geef je dan op bij radio@gld.nl of de Omroep Gelderland app. Even rechtsbovenaan op het spraakblokje klikken en dan kan je het inzingen. En ook intypen, zo makkelijk is dat al. Even uitrekken met Diana Ross.

0: alles breekt open. Lekker zin in het leven vandaag. Diana Ross. Ain't no mountain high enough op Radio Gelderland. Floris Laveber, goedemorgen. Je mag weer een mooie spreekbeurt, mooi monoloog over het weergeven. Het wandelweer vandaag. En
1: een
0: volgens
1: hele
0: mij is dat prima te doen.
1: Ja, het is een perfecte, mooie wandeldag vandaag in de regio Nijmegen. Op dit moment hangen er nog wel wat wolkenvelden. Is het wel op de meeste plaatsen gewoon droog. En we hebben ook een hele frisse nacht achter de rug, met temperaturen ruim onder de 5 graden in de regio. Inmiddels is de temperatuur alweer opgelopen richting de 12 of 13 graden. En maken de wolkenvelden steeds vaker plaats voor zonnige perioden. En in het noorden van Gelderland is het al overwegend zonnig. En dat zal het later op de dag ook in de regio rondom Arnhem en Nijmegen worden. Een beetje gemixt weerbeeld vanmiddag met stapelwolken, zonnige perioden en zeer aangename temperatuur om te wandelen tussen de 20 en 24 graden.
0: Nou, hartstikke mooi. Zullen we volgend uur dan gewoon eventjes meer over de komende dagen hebben? Dat lijkt me hartstikke goed. Dankjewel in ieder geval voor dit moment.
1: Graag gedaan.
0: En dit is Boaz. In the moment.

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op denbrundelwonen.nl.
6: NAMA. Kleur je leven met NAMA. Bezoek NAMA in Arnhem.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: NAMA. Meer keuze, meer stijl, meer NAMA. Kijk op nama.nl.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: NAMA. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog

0: en omlaag kan. Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken. Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten.
5: Trump. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
6: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
4: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
10: Geen idee, snoeien?
9: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
10: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
10: Top, gaan wij iets leuks doen.
8: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
12: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelm. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelm. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar

0: Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje

0: weer in de regio.
1: Vandaag hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De bewolking heeft vanmorgen nog wel een groot deel de overhand, maar vanuit het noorden komt de zon er wel steeds vaker door in de loop van de ochtend. Vanmiddag is er dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het aan 22 tot 23 graden. Vanavond is de zon er eerst ook nog bij, maar later schuift de bewolking vanuit het noorden over. En komende nacht is het bewolkt, kan er zelfs een spatje regen vallen en het koelt af naar 14 graden. De woensdag hebben we ook te maken met veel bewolking, kan er overdag ook een spatje regen vallen. De bewolking heeft de overhand de dag door en het wordt bij een matige

noordwestenwind daar rond de 20 graden. In de avond neemt de wind af, is het droog. Dan hebben we vanuit het noorden nog wat zon. En in de nacht naar de donderdag is het bewolkt met wat opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 13.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen.

0: Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Voor een echt feest, jullie de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Conninger ging het om tientallen baby's.
7: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
6: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden... krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen... met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt... en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
8: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties... dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben... in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
6: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten... zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man.

0: Oplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht. En zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: is waar.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stil liggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
4: Dat groeit maar door.
3: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
7: Verheij uit Toldijk laten komen.
6: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
7: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
6: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
7: Mooi, zij ook.
8: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
13: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
14: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Terug in de tijd 1989, Waxxed. Ja, ze treden nog steeds op, Waxxed. Dan wel in een nieuwe bezetting met een nieuwe zangeres. En die heb ik dit jaar nog live gezien. Maar ik vond het tegenvallen met dus als je die de originele gewend bent, dan valt het tegen. Dat is zonder meer waar. Maar goed, ze treden nog steeds op. En het was een joekel van een hit uit de eind jaren 80. De Look. Goedemorgen, dit is de Muziekservice. Wij zijn er tot aan 12 uur met de fijne mix van muziek hier op Radio Ideaal.

0: Je hoort de achtereenvolgens muziek van Ricky Martin samen met Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely. Thomas Bergen, een spiksplinternieuwe Nederlandstalige van hem. En die heet Als Je de Keuze Had. En zojuist jaren 70 muziek. The 3 Degrees and the Runner.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Ja, ze hadden nog zoveel te doen. En toen hebben ze daar maar een plaatje van gemaakt. Deze formatie, ja, toontje lager inderdaad. We gaan eens even naar Café René. Want wat slimme mensen nooit doen voor 9 uur 's ochtends, en jij waarschijnlijk wel, dat is onder andere binnenblijven zonder daglicht te zien. Daglicht is essentieel voor je biologische klok. Of ruzie maken over zware gesprekken voeren, want je brein is in de ochtend nog bezig met het opstarten. Of negatief nieuws consumeren bij het ontbijt. Ochtendnieuws vol ellende heeft meer invloed dan je denkt. Ofwel vergeten te hydrateren na het opstaan. Want je lichaam verliest namelijk ook heel veel vocht tijdens je slaap. Of koffie drinken al voor 9 uur. Veel mensen die grijpen al vroeg op de dag naar koffie om op gang te komen. Of de e-mails en de apps checken zodra je wakker wordt. Het lijkt onschuldig, maar je telefoon pakken en direct je inbox of WhatsApp openen. Ja, dat is ook iets, zo'n ding.

0: weer in de regio.
1: Vandaag hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De bewolking heeft vanmorgen nog wel een groot deel de overhand, maar vanuit het noorden komt de zon er wel steeds vaker door in de loop van de ochtend. Vanmiddag is er dan een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het aan 22 tot 23 graden. Vanavond is de zon er eerst ook nog bij, maar later schuift de bewolking vanuit het noorden over. En komende nacht is het bewolkt, kan er zelfs een spatje regen vallen en het koelt af naar 14 graden. De woensdag hebben we ook te maken met veel bewolking, kan er overdag ook een spatje regen vallen. De bewolking heeft de overhand de dag door en het wordt bij een matige noordwestenwind aan rond de 20 graden. In de avond neemt de wind af, is het droog, dan hebben we vanuit het noorden nog wat zon. En in de nacht naar de donderdag is het bewolkt met wat opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 13. Donderdag, maar ook vrijdag, dan hebben we te maken met wolkenvelden en zon. Donderdag wordt het 22 graden. Vrijdag gaat de wind wat meer om naar westelijke richtingen en dan kan het een graad of 24 worden. In het weekend wordt het op zaterdag met een zuidwestenwind een graad of 25. Blijft het ook droog. Zondag is er meer bewolking met zo nu en dan een klein beetje zon en kan er overdag een enkele bui vallen. En dan wordt het niet meer dan 22 tot 23 graden.

In 1987 een joekel van een hit voor deze Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. We gaan even naar onze verjaardaglijst. Op deze dinsdag. Ja, alweer 21 juli hè. We hebben een korte lijst, dus we zijn er heel snel doorheen. Vandaag is jarig Nederlands voormalig voetbalspeler en trainer Co Adriaanse. Hij wordt 79 jaar. En ook is vandaag jarig een Britse zanger. Heel super bekend met deze opname.

Ja, echt zo'n ontbijtplaatje, hè, in de hele vroege ochtend. Cat Stevens. Hij wordt vandaag 78 jaar. Voormalige Nederlandse politicus. Mensenrechtenactivist. Dat was hij ook nog, een schrijver. Boris Dietrich. Hij wordt 71 jaar. En als laatste in de lijst, Nederlandse presentatrice. En dat is Maureen Dutoit. Ze is bekend van onder andere Hart van Nederland nog wel. En Shownieuws weet ik niet zeker, maar volgens mij heeft dat ook wel eens gepresenteerd. En zij wordt vandaag precies 52 jaar. Op deze dinsdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

We dachten in volgens muziek van Dua Lipa met Be The One. We hadden Vincent, hij is pas nog jarig geweest, deze Vincent, en de Dromendans. En het nummer 5 geluid alweer uit de Nederlandse top 40. Teddy Swims en Mr. Know It All. We spreken elkaar zometeen weer naar 11. Tot die tijd, nu Nickelback en When We Stand Together. One more.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20

0: En zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZC 20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZC 20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van 500 euro. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: I'm a fireball.
1: In 2014 stond hij op nummer 1 genoteerd. Deze Pitbull samen met John Wyan en de Fireball. Welkom in deel 2. Dit is de muziekservice. Lang tot aan 12 uur op de Brouwer. Neemt je mee met een hele fijne mix van muziek. Nu een spiksplinter nieuwe. Een duet van Welen. Je zou het niet verwachten. Met René Vroger. En hoe de liefde gaat.

0: Ja, dit was die weer. Ja, een soort krenten uit de paplaat kunnen we het wel weer noemen. Je hoort deze niet vaak op de radio. Toch een hele leuke opname. Uit 1977 alweer van 10cc en The Good Morning Judge. Irene Cara, die zat daar nog voor met Flashdance, What a Feeling. En we hadden de spiksplinternieuwe van René Vroeger. Samen met Waylon, Hoe de Liefde Gaat.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

Een groot hit met deze I Will Survive. Ja, deze vier dingen moet een man voelen om echt verliefd te worden. Ja, dat is, hij moet voelen dat je eerlijk bent. Want mannen die houden van duidelijkheid. Dus gedoe tussen de regels, hints of onuitgesproken verwachtingen, nou, dat wordt afgeschrikt. Of hij wil zich gezien en geprezen voelen, inderdaad. Want iedereen wil waardering. Maar bij mannen is dat gevoel net wat gevoeliger afgesteld. Of hij moet zich veilig voelen. Mannen hebben net als vrouwen een veilige plek nodig. Inderdaad, alleen ja, daar wordt natuurlijk wel veel minder over gesproken natuurlijk. En hij moet het gevoel hebben jouw held te zijn. Ja, nou daar heb ik soms wel eens mijn bedenking over. Want er zijn soms wel verhalen dat de mannen dan als een soort Superman pakje op de slaapkamer van de kast springen. Ik denk niet dat ze dat bedoelen. Ja.

We gingen terug in de tijd met een opname van de Walkers. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. En dat heb ik er de afgelopen week weer even tussenuit gehaald. Namelijk het COA. Die heeft een claim van ruim 184 miljoen euro ingediend. Tegen een eenmanszaak die noodopvang regelde voor asielzoekers uit Oekraïne. Dat meldt het FD. Het zou een van de hoogste claims ooit zijn van een overheidsorgaan tegen een bedrijf. Er is nog geen opvang asielzoekers. Het FD dat meldt dat het GTHD van zakenman René Derksen. Hij werd ingehuurd om hotelkamers te regelen. Het COA die stopte de samenwerking toen duidelijk werd dat LCHD miljoenen verdiende. Er loopt ook een fraudezaak. LCHD die eist andersom nog ruim 43 miljoen euro van het COA voor het stopzetten van de huurovereenkomst met de hotels.

0: We gingen juist terug in de tijd, na de midden jaren 80 met Starship, We Built a City. En je hoorde ze juist alweer 3 jaar terug. Ja, ik vond Multicolor al geweldig, maar ik denk dat ik dit toch een van de betere vind. Van Sol Milieu, en dat heette Tonight.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Nog altijd veel te doen geweest. Boeken werden erover geschreven, echt waar. Deze Britney Spears. We gingen terug in de tijd met Baby One More Time. Voor de dinsdag was je dit weer. De enige echte muziekservice hier op Radio Ideaal. Ik wens je nog heel veel luisterplezier vandaag hier bij dit station. En een hele fijne dag gewenst. Ja, we hebben nog een redelijk fijne week nog met niet al te warme temperaturen, maar wel heel lekker weer. Morgen vroeg om 10:00 melden we ons weer met een nieuwe frisse lijst. Tot die tijd onder andere deze nog. We gaan terug naar 1985 met formatie The Talking Heads.

0: topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de

0: rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: gat. De oprit is echt bult en gat.
1: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
0: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
5: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
6: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg.

0: Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
4: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
6: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Po in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
0: Radio Ideaal.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar door ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september...

0: september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmoorden Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort.

0: Kijk op oosterhuis.nl.
1: Ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Gent.
2: Door Heijerbeer, werkplaats die bevestigd het keer op keer. De handel voor industrie en bouw.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stil liggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Help, is er nog een locatie?

0: naartoe kan voor mijn verjaardag.
1: Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal

0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewandeert.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigt in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24.

0: graden landt in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En, werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal. Bam, bam.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 5 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder tussen Heteren en knooppunt Ewijk een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten extra reistijd. Iets verderop op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten op onthoud. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 2 kilometer file. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die

0: houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Gebeurde eerder een ongeluk bij Zevenaar. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dag buurvrouw.
11: Hey buurman.
10: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
11: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
12: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
12: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
13: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
13: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
15: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum duurde er een kwartier langer over. Op de A50, Apeldoorn richting Emmeloord. Tussen Hattem en Kampen-Zuid 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten oponthoud. Dan drukte door de Vierdaagse op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurde 20 minuten langer over. En tot slot de N303, Harderwijk richting Barneveld. Voor Ermelo heb je 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word ik pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een garage Tering vind je al

0: Altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar wet.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De langste vertraging heb je nog op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Er zal bommel gebeuren eerder een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam heb je 10 minuten vertraging. En iets verderop tussen knooppunt Del en afrit Arkel ook nog eens 10 minuten oponthoud. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot slot drukte op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws. Het weerbericht met onze weerman Gerrit Vossers. En agendaberichten. En wat hebben we vanavond nog meer? Jamie Bunk die zamelt doppen in voor het goede doel. En dat is een groot succes. En straks vertelt hij waarom hij daar nog even mee doorgaat. En in het kader van Open Monumentendag in september praten we straks over scheuren in de muren. En dat doen we met Aart Mudde. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 21 juli. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne. In de eerste plaat die Frank klaar gezet heeft, dat heet Relax, Take It Easy van Mika.
0: Het nieuws uit jouw regio.

0: Relax, take it easy, hoor je van Mika. Jamie Bunk die is al een hele tijd bezig met het inzamelen van doppen voor het goede doel. En dat gaat heel goed. En daarom vonden we dat hij maar weer eens langs moest komen bij ons om te vertellen hoe het gaat. Goedenavond Jamie, welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe gaat het tot nu toe?
1: Het gaat momenteel uitstekend.
0: Ja, hoeveel heb je al opgehaald?
1: Ik heb voor ruim 5 weken geleden heb ik bijna 500 kilo weggebracht. En een keer daarvoor ruim 350 kilo. Dus,
0: dat loopt heel goed in.

0: Het gaat steeds beter.
1: Ja, en waarom doe je dit?
0: Ik doe het voor het Diabetesfonds.
1: Ja, en waarom het Diabetesfonds?
0: Omdat mijn vader het heeft. En een jongen uit Vorden die ooit de acties begonnen, die heeft het ook. En ja, hij is er toen mee gestopt.
1: Ja.
0: En ik heb het overgenomen.
1: Ja, en dan haal je die doppen op en wat doe je er dan mee?
0: Ik doe het thuis in dozen en als alle dozen vol zijn, dan ga ik naar de buurman, haal ik een aanhanger op. En dan breng ik de doppen naar een steunpunt in Zeeuwend.
1: Ja. En wat wordt er daarmee gedaan dan?
0: Vanuit daar wordt het opgehaald door vrachtwagens. Want het wordt daar in big bags gedaan.
1: Ja.
0: En als alles daar vol is, komt er een vrachtwagen en dan gaat het naar Leeuwarden, naar een bedrijf.
1: Ja. En krijg je er nog geld voor of zo? Hoe werkt dat precies?
0: Ik krijg er zelf geen geld voor.
1: Nee.
0: Maar als alles in van alle steunpunten in Nederland in Leeuwarden is, wordt het gewogen. En op basis daarvan wordt er een bedrag gemaakt. En dat wordt dan geschonken aan het Diabetesfonds.
1: Ja, en zo kom je dan aan het geld eigenlijk voor het Diabetesfonds. Ja. Wat voor doppen zijn het eigenlijk? Gewoon doppen van flessen of zo?
0: Het zijn gewoon bierdoppen en gewoon dezelfde doppen van flesjes frisdrank wat de horeca heeft. Deksels voor potjes groenten mogen erbij. Shampotten, babyvoeding.
1: Ja.
0: Alles wat maar van metaal is. Haal ik op.
1: Ja, en kunnen mensen dat ergens brengen of zo, als mensen willen doneren? Want iedereen heeft wel eens doppen in huis.
0: Ja, klopt. Bij de studio aan de achterzijde van het pand heb ik een kliko staan, een kleine zwarte.
1: Ja. En daar de studio, dat is het Stationstraat 32A in Zelhem?
0: Ja, klopt.
1: Ja, en nog meer?
0: Bij mij thuis heb ik een kliko staan. En soms doe ik nog wel eens oproepjes op Facebook.
1: Ja.
0: Van, ja, ik kan het ook al opkomen halen.
1: Ja.
0: Nou, krijg ik van mensen een adres door. Dan ga ik daar naartoe.
1: Ja.
0: En haal ik het op.
1: Ja, dus als mensen zeggen van nou, ik heb wel wat doppen, maar ik kan het zelf niet brengen. Dan neem je contact met ze op en dan ga je het halen.
0: Ja.
1: Ja. En wordt daar veel gebruik van gemaakt?
0: De laatste tijd is het wat tammetjes.
1: Ja.
0: Maar voor de rest, ik ga elke zaterdag naar enkele horecazaken in Zutphen. Met name het IJzerpaviljoen. Daar had ik gewoon echt een vuilniszak volop van 60 liter.
1: Ja. En dat krijg je allemaal van de mensen daar die daar komen.
0: Ja.
1: Zo werkt dat.
0: Ja.
1: Ja, ja. Hoe lang ga je nog door eigenlijk?
0: Zolang het nodig is.
1: Zolang het nodig is. Het kan een maand zijn, maar ook nog wel een jaar of zo.
0: Het kan ook nog wel 5, 6 jaar zijn.
1: Ja. Dus iedereen die die doppen wil schenken aan het goede doel, die kan dat nog gewoon doen.
0: Ja.
1: Gewoon even contact met je opnemen. Als het niet op te halen of niet zelf kunnen brengen, dan haal je het op.
0: Ja.
1: En dan wordt het allemaal weer verzorgd.
0: Dat komt helemaal goed.
1: Ja. Nou goed, als je nog langer doorgaat, dan kom je vast wel weer een keertje hier bij ons om te vertellen hoe het verder gaat.
0: Dat zou vast wel een keer gebeuren, ja.
1: Goed, Jamie. Dan dank ik je nu voor je komst hier naartoe en heel veel succes verder.
0: Ja, graag gedaan. Dank je wel.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van ongeveer 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale, agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Pol in Zelhem. Vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. En voor dat inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg getrakteerd op verschillende plaatsen met

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zondag 26 juli staan ruim 60 boekenkramen opgesteld op de Houtmarkt en Zaadmarkt in Zutphen. De twee aangrenzende markten bieden volop ruimte aan een breed en gevarieerd aanbod. Bezoekers vinden er onder meer literatuur, poëzie, kunstboeken, kinderboeken, strips, reisboeken, sportboeken en boeken over geschiedenis en topografie. Ook prenten, kaarten, tijdschriften en ander bijzonder drukwerk zijn op de markt verkrijgbaar. De Zutphense Boekenmarkt vindt plaats van 10 tot 5. De toegang is gratis en de winkels in de binnenstad zijn zondag open vanwege Koopzondag.

0: jouw regio.
1: Na vier drukke festivaldagen kijkt de organisatie van de Zwarte Cross terug op de 29e editie. De nieuwe terreinindeling, met het hoofdpodium op een andere locatie, zorgde voor een grote verandering voor zowel bezoekers als de organisatie. Ondanks het afgelasten van de mega katapultsprong na twee ongelukken met stuntmannen, overheerst een over positieve terugblik. Ondertussen is de blik alweer gericht op volgend jaar, wanneer de Zwarte Cross zijn 30-jarig jubileum viert. Bij een woningbrand aan de Sperwerhof in Varsseveld is afgelopen nacht een bewoner gewond geraakt door rookinhalatie. Volgens omwonenden hoorden zij de bewoner in de achtertuin om hulp roepen, waarna direct de hulpdiensten werden gealarmeerd. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De brand woedde in de woonkamer en sloeg door naar de bovenverdieping. De brandweer zette onder meer een tankautospuit, een waterwagen en een slangenwagen in om de brand te bestrijden. Het vuur was snel onder controle. Het pand is grotendeels uitgebrand en is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend en zal worden onderzocht. En de verduurzaming en renovatie van sporthal Het Jibbink in Vorden dreigt bijna €900.000 duurder uit te vallen dan gepland. Tijdens de werkzaamheden zijn verborgen constructiefouten ontdekt en blijken extra veiligheidsmaatregelen nodig. Ook spelen netcongestie en gestegen bouwprijzen een rol. Volgens het college waren de problemen niet te voorzien. Pas nadat de delen van de sporthal

0: waren gesloopt, kwamen verborgen constructieve gebreken aan het licht. Dat meldt Omroep Gelderland. Daarnaast blijken verschillende onderdelen van de sporthal niet meer aan de veiligheidsnormen te voldoen of aan vervanging toe te zijn. Het gaat onder meer om scheidingswanden, sportvoorzieningen en bouwkundige onderdelen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Afgelopen nacht was het redelijk helder in het oosten van het land en kon het ook behoorlijk afkoelen. KNMI-station Hupsel die had de temperaturen aan de grond net onder het vriespunt, min 0,1 graden. Officieel komt dat in de boeken. En op neushoogte was het een graad of 5. En vandaag hebben we temperaturen bereikt die rond de 23 en lokaal 24 graden uitkwamen. Dat had vooral te maken met de zon die er in de middag goed doorkwam. De wind die was over het algemeen zwak tot hooguit matig uit noordwestelijke richtingen. Vanavond hebben we dan ook nog opklaringen met de zon erbij. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe vanuit het noordwesten. Kan er een spat regen vallen, veel is het niet. Het koelt af naar 14 graden. En morgen hebben we ook een dag met vrij veel bewolking. Later een klein beetje zon erbij, maar veel zal het niet zijn. En dan kan de dag door een spat regen vallen. Er worden geen grote hoeveelheden verwacht. En de temperatuur die blijft steken bij een matige noordwestenwind op een graad of 20. In de avond is het dan weer droog. In de nacht na de donderdag dan hebben we wolkenvelden en opklaringen en liggen de minima rond de 13 graden. En donderdag hebben we ook vrij veel bewolking, maar komt de zon er wel wat vaker door dan op de woensdag. En dan wordt het 21 tot 22 graden. Vrijdag dan wordt het nog wat warmer. 23 graden is dan haalbaar met een naar west draaiende wind. En in het weekend hebben we met wolkenvelden en ook zon te maken. Op de zaterdag wordt het dan bij een zuidwestenwind die matig is een graad of 25. Zondag is er later op de dag wat meer bewolking. En dan neemt de kans op een bui wat toe. Temperaturen blijven dan steken bij een graad of 22. Maar over het algemeen komen de dagen normale temperaturen voor de tijd van het jaar met 22 tot 23 graden. En er valt wel wat regen, maar kort gezegd, we verdrogen bij de neerslag.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.

0: Je zou zeggen dat het Gustavo Lima heet, maar dat is de uitvoerende artiest. Dit was het nummer heet Ballada. En je luistert naar Achterhoek Totaal. In het kader van Open Monumentendag gaan we weer eens aandacht besteden aan een van de monumenten in de gemeente Bronckhorst. En we gaan het hebben over scheuren in Bronckhorster muren. En dat doen we met Aart Mudde. Goedenavond Aart, welkom bij ons.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, waarom scheuren in Bronckhorster muren? Waarom dit onderwerp vanavond?
1: Ja, dit onderwerp. Het thema van het Open Monumentendagen dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid.
0: Ja.
1: Nou, dat gaat dus in feite over schadefactoren, bedreigingen van monumenten. En wat we daaraan kunnen doen en hoe we dat kunnen voorkomen.
0: Ja, en je hebt nou iets geschreven over dit onderwerp. Waar gaat het ongeveer over?
1: Ja, ik... het stadje Bronckhorst, dat is natuurlijk echt een monumentaal stadje. Hè? Dat is gewoon de gemeente Bronckhorst sowieso in Nederland een van de meest monumentale steden van Nederland. Dat realiseren we ons niet altijd, maar we hebben meer dan 800 monumenten in onze gemeente. En het stadje zelf, nou ja, dat is natuurlijk allemaal monument.
0: Dat is een monument op zich al, hè?
1: Dat is een monument op zich, dat is prachtig. Nou, ik heb daar gesproken met mensen die daar wonen. En... ja, wat opvalt is, het stadje Bronckhorst is gebouwd op een zandrug. En als je kijkt naar de bedreigingen van monumenten, dan zijn dat een aantal factoren. En een van de grootste bedreigingen is fysiek. Gewoon trillingen.
0: Ja.
1: Je hebt zand, dat klinkt niet in, maar dat geeft wel trillingen. En met het moderne verkeer... wat over die klinkerweggetjes gaat,
0: ja,
1: dan trilt dat. En die huizen die eraan staan en die boerderijen... die toch voor een belangrijk deel monumenten zijn... die hebben schade van die trillingen. Kunnen schade krijgen van die trillingen.
0: Ja.
1: Nou, daar heb ik eens over gesproken... met een van de inwoners van het stadje Bronckhorst.
0: Ja, en wat is daar iets uitgekomen?
1: Ja, wat je me liet zien is eigenlijk de gevel aan de achterkant die van de weg afstaat, zag er prachtig gaaf uit. En als je naar de gevel aan de voorkant kijkt, dan zie je gewoon scheuren door de stenen heen lopen. Dat is wat anders dan scheuren in het cement. Hè. Scheuren in het cement, dat is veroudering, maar scheuren door de stenen zelf, dat is echt fysieke schade. Nou, dat is... daar is natuurlijk wel wat aan te doen. Want het gaat uiteindelijk over het thema is veerkrachtig erfgoed.
0: Ja, en is het te repareren?
1: Ja, het is zeker te repareren. Maar je moet ook vooral even naar dat veerkrachtig kijken.
0: Ja.
1: Kijk, veerkrachtig, dat erfgoed zelf, dat staat er natuurlijk. Dat is natuurlijk ooit gebouwd. Al of niet degelijk voor die tijd. En dat moet proberen die eeuwen te doorstaan. Nou... de gemeenten hebben een instandhoudingsplicht van monumenten. Dat is sinds januari 2024 hebben ze dat. Maar de erfgoedbezitters, dus de monumentale bezitters... ja, die hebben natuurlijk ook een plicht.
0: Ja.
1: Nou, die twee bij elkaar, ja, die moeten vindingrijk zijn, veerkrachtig zijn. En ja, hoe ben je dat nou? Dan moet je dus denken van, nou ja, wat kan ik eraan doen? Wat kan ik eraan voorkomen? En hoe kan ik het inderdaad repareren? Nou, kan je wel wat voorbeelden geven?
0: Ja.
1: Het mooiste voorbeeld eigenlijk is in Groningen. Daar hebben ze natuurlijk enorm veel ervaringen met schokken.
0: Ja, helaas, de aardbevingen. Ja.
1: En daar hebben ze damwanden geplaatst voor het station bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dezelfde damwanden die we ook in de rivieren zetten. Dat houdt schokken tegen. En dat is een methode om schokken wat in het zand door kan trillen... naar de boerderijen die langs de wegen staan om dat te voorkomen. Dat is natuurlijk best een ingrijpende maatregel. Je kunt het ook veel simpeler doen.
0: Ja.
1: Gewoon een snelheidsbeperking.
0: Hoe eenvoudig kan het zijn.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, houden mensen zich daaraan? Moet je ook maar zien.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd. Hè?
0: Ja.
1: Kijk, als je het even omdraait, vinden wij monumenten überhaupt belangrijk? Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is best een beetje een haast filosofische vraag. Monumenten zijn cultureel erfgoed. Ik vergelijk het wel eens met als je kijkt naar de natuur. Hè? Wij vinden een boompje, een boompje is pas leuk als hij 100 jaar oud is, 200 jaar, 300 jaar. Hè?
0: Ja.
1: Monumentale bomen vinden we prachtig. Als we kijken naar mensen, ik ben net jarig geweest,

0: 70, kijken we er een beetje omgekeerd tegenaan. Mm-hmm. Hè? Hoe ouder, laten we een beetje links liggen misschien. Hè? Mogen we nog wel meedoen. Nou, hoe zit het nou met die monumentale gebouwen? Ik denk dat daar een soort tweedeling in de maatschappij is.
1: Ja, hoezo dan? In wat voor zin?
0: Nou ja, aan de ene kant, alles moet nieuw.
1: Ja.
0: Het
1: wordt afgebroken.
0: Op die oude meuk. Hè?
1: Ja.
0: Staat in de weg. Aan de andere kant, als we er nou eens op dezelfde manier naar kijken als naar oude bomen. Hè? Een oude willig.
1: Ja.
0: Ja, die vinden we hoe ouder, hoe mooier.
1: Ja.
0: Nou, dat geldt voor gebouwen ook. Dus als we een beetje zorgvuldig om ons heen kijken en er gewoon leren waarderen. Nou ja, dan kom je al een heel eind. Dan,
1: ja.
0: Samen de schouders eronder. Veerkrachtig.
1: En dat is een van de thema's van Open Monumentendag. En in september is dat. Maar daar kan je de monumenten natuurlijk gaan bekijken. En dat is natuurlijk ook een manier om de aandacht weer op te krijgen.
0: Ja, ja, 12 en 13 september. Het tweede weekend van september. Dan is het Open Monumentenweekend. Dat is een weekend. En het trekt enorm veel bezoekers. En het is voor Bronkhorst ook echt een toeristische attractie. Want ik zei het al, Bronkhorst is een van de meest monumentale steden in Nederland.
1: Mm-hmm.
0: Met al die kernen die we hebben en die prachtige gebouwen. En het trekt ook bezoekers, niet alleen uit de regio, maar gewoon landelijk. Echt duizenden bezoekers in een weekend.
1: Ja, dat is ieder jaar weer zo, hè?
0: Ja. Dat is ieder jaar weer zo.
1: Ja. En je had het ook nog even over het thema, hè, van Open Monumentendag, veerkracht, erfgoed. Een oproep aan de mensen zelf. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, nou, als je in een monument woont, dan moet je natuurlijk ook onderhoud plegen. Hè?
1: Er zijn allemaal regeltjes voor, hè, als je in een monumentaal pand woont.
0: Ja, het is een lust en een last. Hè? Het is natuurlijk fantastisch als je een monumentenbezitter bent. Maar er zijn inderdaad regeltjes. Nou ja, kijk, regels die zijn er natuurlijk om uitwassen tegen te gaan. In feite komt het er gewoon op neer, goed voor jezelf zorgen. Als je zelf ouder wordt, ik had het net al even over hoe we tegen oudere mensen aankijken. Je moet gewoon een beetje goed voor jezelf zorgen. En dat geldt ook voor je monument. Je moet er goed voor zorgen. En je moet er ook een beetje verstand van hebben.
1: Ja, en als je in zo'n monument woont, dan doe je dat toch, neem ik aan wel?
0: Ja. Zeker,
1: zou je zeggen.
0: Zeker. Ja. De meeste mensen doen dat inderdaad wel, ja.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: het is niet verkeerd als we met elkaar gewoon zeggen van nou, hè, het is cultureel erfgoed, daar moeten we met z'n allen voor zorgen.
1: Ja.
0: Dat wordt natuurlijk uiteindelijk ook wel via gemeentes gedaan. Maar de monumenteigenaren, ja, die hebben aan de ene kant hebben ze natuurlijk profijt van subsidies. Aan de andere kant ook een verplichting om het te onderhouden. Ja,
1: ja,
0: zeker.
1: En ook een verplichting om het open te stellen bij Open Monumentendag misschien?
0: Nou
1: niet allemaal misschien.
0: Nee,
1: maar
0: verplichting is het niet. Het leuke vind ik wel van monumenten dat monumenten die zijn, die veerkracht van die monumenten zelf is ook nieuwe bestemmingen bijvoorbeeld. Hè? Als we kijken, bijvoorbeeld, ik kan twee hele mooie voorbeelden geven van de Sint-Antoniuskerk in Kranenburg. Ja, die was natuurlijk een kerk, is inmiddels uit de eredienst genomen en is nu een heilige beeldenmuseum.
1: Ja.
0: Prachtig. Hetzelfde geldt voor de Sint-Martinuskerk in Baak. Hè? Ook eigenlijk weer een nieuwe bestemming, verwant aan de oorspronkelijke bestemming van kerk. Het is nu eigenlijk een Europees centrum voor orgelmuziek. Prachtige orgelconcerten.
1: Ja.
0: Gewoon in Baak.
1: Ja.
0: En niet alleen maar voor de regio. Echt trekt in heel Europa, is dat echt een monumentale orgelplek voor orgelliefhebbers.
1: Ja. Nou, en als mensen nou toch eens een soort monumenten willen bekijken, ga gewoon op 12 en 13 september naar Open Monumentendag. Jullie hebben een hele mooie website gemaakt, hè? openmonumentendagbronkhorst.nl. Daar staan alle monumenten op die in de gemeente Bronkhorst te vinden zijn. Hè?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ze zijn dus niet allemaal open.
1: Nee.
0: Maar er staan overal verhalen bij. Er wordt ook elke dag wordt er een monumentenspel gehouden. Han van der Lans die maakt elke dag een quiz. Hartstikke leuk. Dat Open Monumentenweekend is dus dat tweede weekend van september. En daarvoor hebben we nog de openingsavond. Ook heel erg leuk om naartoe te gaan. Dat is in de Gouden Karper. etentje. En daar wordt een lezing gegeven door Ilko Schuurink, rentmeester van de Mettler. En door Louis Lansink van het Waterschap. Ook erg leuk om bij te zijn. Daar kun je voor opgeven.
1: Ja, nou, gewoon even kijken op de website. Ja, openmonumentendagbronkhorst.nl. Daar is alles op te vinden. Ja. En nou ja, er is genoeg te vertellen over de Open Monumenten. Dat gaan we de volgende keer weer eens doen, denk ik.
0: Het wordt weer hartstikke leuk.
1: Dat denk ik ook. Aad de Mudde, dank je wel voor je

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Lochem staat op zaterdag 25 juli opnieuw helemaal in het teken van snelheid, spanning en spektakel tijdens het Nederlands kampioenschap autocross. Op het circuit aan de Kanaaldijk geven de beste autocrossers van Nederland en de nodige lokale deelnemers het uiterste om een plek op het podium veilig te stellen. Op het programma staan spectaculaire manches en finales op een mooi en uitdagend circuit. In verschillende klassen strijden de coureurs om de overwinning of om belangrijke punten voor het klassement. Bezoekers kunnen zich verheugen op razendsnelle races, indrukwekkende auto's en volop actie voor jong en oud. Vanaf 8:30 barst het evenement los en er is de hele dag genoeg te zien en te beleven voor liefhebbers van autosport.

0: Some Like It Hot van The Power Station uit 1985 was de laatste plaats van deze uitzending van Achterhoek Totaal van 21 juli. We spraken vanavond met Jamie Bunk. Hij zamelt al een hele tijd doppen in voor het goede doel en dat is een groot succes en hij gaat daar nog even mee door. En met Aart Mutter spraken we over scheuren in de muren en dat was in het kader van Open Monumentendag die straks in september weer gaat plaatsvinden. Heb jij nog iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat wij daar aandacht aan besteden, dan kun je dat via de mail aan ons laten weten. Redactie@radioideaal.nl, daar kun je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Straks is het 7 uur en daarna is het weer tijd voor Frank Rutte met zijn programma Avonduur. En daarna is er ook nog de muziekparade, al dan niet met Ronald Zalmink. En anders dan wordt er gewoon muziek gedraaid. En onze website radioideaal.nl, die is dag en nacht paraat. Daar kun je altijd terecht voor nieuws, informatie en programma's terugluisteren. Dit programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen.

0: vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch gebeurde eerder bij Waardenburg een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 5 minuten vertraging. En drukt op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Door de Vierdaagse is het druk tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Hier heb je 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: avonduur met Frank Rutte.
1: Ja, niet schrikkend, er is helemaal niks mis met je radio, hoor. Maar dit was de WK-finale voetbal, samengevat in 10 minuten. En dat leek mij wel heel toepasselijk. Viva España van Imca Marina hoorde je. En zojuist Julie Covington. Ja, met Don't Cry For Me Argentina. Hoe toepasselijk kan dat zijn, hè? Goedenavond, het is tijd voor avontuur. Een uurtje afwisselende muziek met rond de klok van 19:30 natuurlijk de album van de week. En die is deze week van een Engelse band, hun debuutalbum uit 1978. En het was een wereldwijd succes. Wie en wat het is, dat hoor je rond maar een kleine 20 minuutjes. Verder met muziek dus. De Rolling Stones, de nieuwe plaat, die komt zo voorbij. Maar...

Ik denk, ik neem maar eens een keertje de live versie mee. En het applaus is heel geheel terecht. ACDC hier met Thunderstruck. Zometeen kun je luisteren naar de album van de week. Maar eerst de politie Warnsveld met de tikkende tijdbom.

0: Onvervalsest ska-muziek uit de regio. De politie Warnsveld met tikkende tijdbom.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, de album van de week. Die is deze week van The Dire Straits. En dat is hun gelijknamige debuutalbum uit 1978. En dat is een van de meest invloedrijke rockdebuten ooit. Bracht de band wereldwijd op de kaart dankzij de combinatie van bluesrock, pubrock en Mark Knopfler's karakteristieke moeilijk woord gitaarspel en vertelstijl. Het is in 1978, zoals gezegd, internationaal uitgebracht. Op 9 juni. Bandleden Mark Knopfler, David Knopfler, John Arlesley en Pick Withers. En het album werd een internationale doorbraak, vooral dankzij de single Sultans of Swing, en die wereldwijd hoge hitnoteringen behaalde. In de VS bereikte het album zelfs nummer 2, en in Frankrijk, Duitsland en natuurlijk Nederland kwam het op nummer 1. Alle nummers die zijn overigens geschreven door Mark Knopfler, en dat is ook heel goed te horen. Succes en impact. 11 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd en dat is geschat. Dubbel platina in zowel VS als het Verenigd Koninkrijk. En 102 weken maar liefst in de Britse hitlijsten. En het wordt genoemd in het 1001 albums You Must Hear Before You Die albums. En dat is niet zomaar een lijstje. Het debuut van de Dire Straits klinkt vandaag de dag nog steeds fris. De productie is tijdloos, de songs zijn sterk en Knopfler's gitaarspel is iconisch en heel herkenbaar. Veel fans beschouwen het als een van de beste debuutalbums ooit. En Nederland die speelde een opvallend grote rol in de vroege succes van de Dire Straits. Hilversum 3 Airplay, onder andere Felix Meurders, die zorgde ervoor dat Sultans of Swing al in augustus 1978 de top 40 binnenkwam. Nederland was het eerste land waar het album echt doorbrak, nog voor het Verenigd Koninkrijk. Ik heb er 2 uitgezocht, zoals eerder genoemd, de Sultans of Swing, die hoor je zo meteen. Maar eerst zijn dit de eerste klanken van Down to the Waterline, Dire Straits.

Twee nummers van de Dire Straits met het herkenbare gitaarspel van Mark Knopfler. Het album van de week, deze week dus van de Dire Straits. Sultans of Swing hoorde je zojuist en daarvoor Down the Waterline. Ja ja, vandaag is weer begonnen de jaarlijkse, de wandelvierdaagse van Nijmegen. En voor al die wandelaars, deze van Henk Westbroek. Waar ze lopen te wandelen.

De Wolf. Hier op Radio Dial met Let's Stay Together. Deze plaat had ik vorige week ook op mijn lijstje staan. En toen kwam er letterlijk en figuurlijk een beetje ruis op de lijn. Ik denk, daarom, hopelijk gaat het nu beter. In de herhaling, status quo, Living on an Island.

2022 moet ik zeggen, alweer Nickelback met Those Days. En ik heb begrepen dat er binnenkort weer nieuw materiaal uitkomt. Maar goed. Ik heb er nog eentje tot aan de klok van 8 uur. En dan neemt Ronald het stokje over met zijn muziekpraten. Dit zijn de Counting Crows, Mrs. Jones. Fijne avond nog. Hoi.

0: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag.

0: vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nog file op de A325 richting Duitsland, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse. Je bent daardoor 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

aan is toch het ultieme zomeravondgevoel met Jeroen van der Boom en jij bent zo. Goedenavond, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Muziekparade. Allemaal via de zenders van Radio Ideaal. Elke dinsdagavond tussen 8 en 10 uur met Frank in het voorprogramma. Bedankt weer Frank voor het avontuur. We begonnen deze editie met Men at Work. Muziek uit het warme Australië. Down Under. Direct gevolgd door Holly Johnson. Americanos.

altijd het zuivere stemgeluid van Jan Dulles. Samen met zijn vriendjes de drie J's uit Volendam. En geloof me, deze gaan we nog vaak horen. Al was het alleen in de muziekparade of via de zenders van Ideaal. Tessel, zo heet het, de nieuwe single voor de drie J's. Een splitsing daarvoor. En ook Roxy Music kwam voorbij. Het hele mooie Angel Eyes. En nu, tijd voor de jaren 80 muziek. Gitaar.

Helemaal terug naar de jaren 60 met Boudewijn de Groot. Je hoorde naast jou Billy Meijers daarvoor. Kiss the Rain. Daar zijn we wel een keer aan toe. Ja, wie weet morgen een buitje. En je hoorde de gitaren van de mannen van The Free uit de jaren 80. All right now. En dit is heerlijke zomerse muziek van de Dirt Band.

nummers nog daarvoor. Asia, The Heat of the Moment en The Dirt Band. Het heerlijke zomerse nummertje heette An American Dream. Tijd voor een stukje dialectmuziek hier in de muziekparade. Dat doen we met de mannen van Bofoytog. En zo net voor de vakantie hebben ze natuurlijk hartstikke druk.

Nou, zo aandacht weer eens een Duitse schallplatte in de muziekparade. En het einde van deel 1 zelfs. Je hoorde Anne Karin. Het verhaal over de hemelse blauwe ogen. Himmelblauwe ogen. Muziek uit de jaren 80 daarvoor van de Steve Miller Band. Je hoorde Jet Airliner. En een mooie dialectnummer van Bevoortag kwam voorbij. Drok, drok, drok. We gaan even plaatsmaken voor reclame en het nieuws van 9 uur. En daarna zijn we vlug weer bij u terug. En we beginnen dan met Elvis Presley uit de jaren 70.

feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A325 richting de Duitse grens. Door de bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik zit al een tijdje te zingen over die Annabel.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: 1983, een grote hit voor Hans de Boy. En je hoorde het verhaal over Annabel. Een Blackbird, die hoorde je nog daarvoor. En ook Elvis Presley. Een Blackbird, dacht je misschien, wat een bekend melodietje. Oud nummer van

Ruud Jacot, jawel. Leun op mij. En dit was dan de Engelstalige versie van Blackbird, Lean on Me. Goedenavond, welkom bij deel 2 Muziekparade. Elke dinsdag tussen 8 en 10 uur op de zenders van Radio Ideaal. We gaan direct door met Nationaal Talent.

Ik schijn dit nummer al mee te zingen sinds ik een beetje kan brabbelen. Uit 1973, je hoorde Peter Koelewijn het verhaal over Angeline. En nu tijd voor een nieuwe single van Bryan Adams.

Yo, de Kid Rock samen met Sheryl Crow. Een hele mooie picture. Phil Collins en de nieuwe single voor Bryan Adams kwam voorbij. 51st State. Heerlijk kort nummer, 2 minuten zoveel. Gaan dadelijk muziek draaien van Bluff samen met Geike Ernaert. Maar nu is het een mooi dialectnummer van de mannen van Normaal. Die Tiet heb weer gehad.

Bij dit nummer moet ik altijd denken aan een pakje sigaretten. Barclay James Harvest. Die hoorde Life is for Living in 1983 alweer uitgebracht. Normaal en ook Bluff.

Dat blijft toch een heerlijk zomersnummer, hè? Debbie Harry samen met de band. En heette ze Blondie. In 1978 al uitgebracht het Heart of Glass. Agda en de Munnik draaiden we nog daarvoor. Tussendoor, moeten we zeggen. En zo maken we een einde aan het programma Muziek Praten. Deze dinsdag 21 juli 2026. We maken plaats voor Bullrock straks na de commercials en het nieuws van 10 uur. We draaien nog een heerlijk zomersnummer. De mooie, warme stem van Chris Rea. Ik bedank u voor het luisteren en graag tot volgende week dinsdagavond. Hier is het verhaal over Josephine.

0: roken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Zachtjes, hè? Oh, sorry. We staan al aan. Het is dinsdagavond. Oh ja, er gaat van alles mis.
1: Nee. Het is een beetje donker aan het worden. Ik kan je niet meer goed zien, hè? Voor de luisteraars, opname dikke heel donker.
2: Zit er geen lampje op je Chinese mengpaneel?
1: Nee, dat zat er niet bij. Ja, wel balletlampjes, maar.
0: Nou goed, even formaliteit. Een hartelijk boelrok iedereen. Luisteraar, amateur. Het is dinsdagavond en het is weer rock'n'roll tijd.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dat doen we met z'n allen. En de belangrijkste man achter de schuifjes van het Chinese mengpaneeltje is meneer Christian Slop.
1: Ja, dankjewel. Nou ja, belangrijkste niet, maar het is wel een mengpaneeltje uit China van appel en ei gekocht. Omdat het toen de tijd nodig was om toch te ontoer te gaan met de fiets.
0: Maar de eieren zijn duur tegenwoordig.
1: Ja, dus we hebben nu zitten we in Ground Zero. Met een mengpaneeltje op de tafel in de tuin.
0: Ja, en we zitten buiten. Het is lekker.
1: Ja, het is lekker.
2: Echt
0: de onweer op de achtergrond.
1: Ja, een beetje onweer, vuurwerk en zo. En wat andere dingetjes. En ik had het niet alleen. Ik heb de vrouw van de Pentjesman. Is ook hier.
2: Hallo allemaal.
0: Nou, we gaan er een dampende show van maken, volgens mij, want het is lekker weer. Het eerste, we beginnen altijd met een dame. We begonnen ook dit keer weer met een dame. En dat was in dit geval Bonnie Tyler van It's a Heartache. En het volgende liedje wat we gaan draaien is Bob Seger. En die komt uit een bepaald jaar. En als je weet welk jaar dat is, mag je een mailtje sturen naar
1: info@boeren.nl of via de website, via de contactenformulier. Als je toch op de website bent, klik even op. Als je het nog niet hebt, een kaartje. Want 7 november hebben we ook een mooi festivaletje. Hè? Dus dan kun je vast een kaartje halen.
0: Ja.
1: Maar mocht het allemaal niet lukken, stuur een ansichtkaart naar de Helderop Studio in Laren. Het is de Deventerweg, ABCD.
0: 67. Volgens mij is C, maar...
1: C F. Toch?
0: Ja, Ramona houdt het bij F.
1: Maar ja, dan komt binnen. En Laren geldt dan. Dan komt er binnen en dan... En dan pakt Ronnie.nl pakt hem op en dan...
0: Dan komt dat helemaal goed.
2: Ronnie.nl?
0: Ja. Ronnie.nl.
1: Ronnie.nu.
0: Ja. Ronnie.nu pakt het nu op. Of Ronnie.straks, kan ook wel. Maar goed, zoals we zeiden, we begonnen met Bonnie Tyler, It's a Heartache. En het volgende liedje is Bob Seger, Still the Same. En een cover van Bonnie Gitaar. Dat vond ik wel mooi. Het is het liedje van...

0: Ja.
1: Nou, lekker om eens even weer dit te horen, André. Bedankt.
0: Ja, maar ja, we zitten een fade-out in en een jingletje.
2: Als
0: en
2: het
0: ik ben
2: niet
0: heel
2: geeft, zoals het moet, dan moet maar zoals het geeft.
0: En dat is een beetje de strekking van deze uitzending. Maar Ronnie wou heel graag toch wel wat te zeggen hebben. Dus ik heb een jingletje van hem erin geplakt.
3: Ja, dat wilde hij altijd wel. Het laatste, het eerste woord. Maar ja, hij is niet altijd bij. Hè? Dus dan krijg je dit soort dingen. Dus,
0: ja, nou goed. Gerrit-Jan die sprak me aan en zegt... Gerrit-Jan de Bentjesman, wereldberoemd in Laren en omstreken. Sprak me aan en zei, we moeten een keer mijn ploem draaien op de radio. En daar kon ik een keer mooi over discussiëren. Nou, de discussie is wel voorbij, denk ik. Oh nee, hij doet toch zijn microfoontje of zijn koptelefoontje er even op. Wil je even wat vertellen over Mike Ploem, Gerrit-Jan?
4: Nou, eerst wat ik wat bij mij nu in één keer opkomt, is toch wel een Borglo.
0: Ja, dat was begin deze eeuw.
3: In 2001 dan, of zo?
0: Ja, ergens in die hoek.
4: Ja,
0: nee, dat is inderdaad begin deze eeuw. Er was een voorprogramma van een band die jij onbedingt wou zien.
4: Ja, en ik ben heel erg van de Brendo's.
0: Brendo's, inderdaad.
4: Mensen om mij heen weten allemaal dat ik enorm Brendo's fan. En hun waren een soort van voorprogramma.
0: Ja, en er werden toen aangekondigd als de nieuwe Bruce Springsteen, de Canadese Bruce Springsteen, dat verhaal. Dus ik ging mee.
4: Ja, dat is ook echt zo. Want kijk nu eens even kijken. Want ik,

0: heb ze laatst uit even in de gaten gehouden. Kijk eens even wat die gast doet.
1: Ja, is hij is even een heel klein verhaaltje. Een paar jaar is hij heel beroemd, heel druk geweest in Nederland. Beroemd weet ik niet, maar hij is wel heel druk geweest. En hij moest optreden in Apeldoorn en toen kwam hij niet.
0: Want een of andere boeken hier uit deze landen, die had al geld in de zak gestoken en hij kon niet meer komen.
1: Nee, en toen is hij teruggegaan naar Canada en in Canada heeft hij wel vuurwoorden gemaakt volgens mij.
0: Hij is nog steeds hartstikke populair, want het is nog echt een hartstikke goede muzikant natuurlijk. Maar hij komt niet meer in Europa, denk ik.
1: Nee, denk het ook niet. Ik denk dat hij wel genezen is van managers.
0: Dat vind ik echt jammer eigenlijk. Hè.
1: Ja, nou goed. Ik denk dat als je kijkt hoe groot Amerika is en hoe klein Europa is, dan zit daar veel meer helden natuurlijk.
0: Maar het is voor ons even wel kut.
1: Ja.
0: Leuk muzikant.
1: We gaan luisteren. Ik heb een album, Song and Dance Man. Dat is het vlotste album wat hij ooit gemaakt heeft. Er zit heel veel in de akoestische hoek. Maar dit is met een volle band, zeg maar, elektrisch. En ik heb een liedje Oblivion gekozen. En dat gaat ook een beetje over drankmisbruik en zo. Dat staat dus allemaal aan.
0: Jawel.

0: polkaars verdampen en toppers vergaan. Maar Boerok FM blijft altijd bestaan.
1: Met name het idee van dat toppers vergaan. Dus, dat vind ik een heerlijk idee. Goed, op de achtergrond Warren Zevon.
2: Ja.
1: Werewolves of London. Wordt Christian in de lijst gezet voor een Boelrock mega marathon uitzending.
2: Ja, dat klopt. Ja. Heb je goed onthouden, ja. Want moest je dubbele nummers gaan doen. Dit was ja. Origineel en dan op de...
1: Ja, het ging om origineel en covers. En iedereen heeft, we gaan dadelijk naar All Summer Long van Kid Rock gaan we naartoe. En iedereen heeft het over dat het van de Sweet Home Alabama is, van Lynyrd Skynyrd.
2: Ook niet.
1: Dit zit er eigenlijk veel meer in qua melodielijn. Of qua sample, hoe heet dat tegenwoordig?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
1: Dus, goed. Eigenlijk is dit veel meer de basis van All Summer Long van Kid Rock als Sweet Home Alabama überhaupt is. Maar we hebben het deuntje inmiddels in ons hoofd, dus dan gaan we nu over naar Kid Rock. En, het is zomer en het is lekker weer, we zitten buiten, dus Kid Rock hoort erbij, vind ik. Lang haar, kort verstand.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: En zo is het. En we zitten inmiddels stijl in duister.
2: Nou. Ja, het is echt zoeken nu. Kun je wat zien?
1: Ik ja, heb... ik heb het licht van mijn laptop, dus ik kan best wel nog
2: ik
1: wel
2: zie
1: wat zien.
2: Ik zie niks, ik moet schuifjes doen.
1: En Ramon heeft een enorm beeldscherm voor, dus die heeft enorm...
3: Ik zit gewoon in blinded by the light.
1: Ja. Goed, liedje 5. Het is een bijzondere uitzending, we hebben twee keer over liedje 5.
2: Ja, dat klopt, want Gerard is hier. Die is misschien even afwezig nu, maar dat maakt niet uit. Hij kwam met een nummertje, had hij gehoord op we mogen het zeggen, Arrow Blues Box. Wij allemaal moeten het leren van andere radiostations. Ja, een van de radiostations die we ontdekt hebben laatst tijd is Arrow Blues Box. Hij heeft Gerard ook verteld. En hij heeft ook van alle nummertjes ook gehoord. En heeft hij deze gehoord van Luc Combs. Ik ken hem even niet zo gauw.
1: Ja, de naam zegt mij wel wat. Ja, ik heb nog 3 minuten 31 om na te denken. Ain't No Love in Oklahoma.
2: En er komt zo'n hit. Ja.

0: Ja.
1: Ja, en nu komen we dan bij het echte liedje 5.
0: En je weet
1: na het eerste kwartet, hoe moet ik dat goed zeggen?
0: Ja, maar je weet het nu. Het is de maand van Wolfmother.
1: Ja.
0: Ja. En Wolfmother is natuurlijk Down Under. Vaak genoeg gezien de afgelopen jaren. En ik zie hem ook volgen op Facebook. En dit nummer is een van de bekendste waar ik nu ga draaien. Ja, ik heb ook in de top 2000 gestaan.
1: Ik zet hem al wel eens aan, maar volgens mij is een intro van meer dan een minuut.
0: Dat klopt. Het is een beetje geknipper, knappel. Het is Woman. En dat betekent top 2000 staan is volgens mij dit jaar, vorig jaar eruit gemieterd. Dus ja, dat kan gebeuren.
1: Door wie dan?
2: Jammer.
0: De mensen die niet hebben geluisterd, denk ik. Ja.
1: Oh ja. De niet-bullrock luisteren.
0: Ja, maar we gaan nu even naar luisteren.
2: Ja.

0: Liedjes is proos
1: vriendzinnig. Ja, en meerdere afleveringen lang. We zitten knijterend thuis. 170 zijn we inmiddels. 170 afleveringen verder. En nou goed.
2: We zitten met Bruce Springsteen. Les. Wat heb je nou in godsnaam opgezet?
1: Ja. We luisteren naar de Las Vegas Big Band.
2: Oké.
1: En die spelen een liedje dat heet Lucky Town. En dat is een cover van Bruce Springsteen. En ik wou het gaan hebben over Lucky Town. En waarom dan? Nou, ik was dit aan het samenstellen. Ik bouw altijd wat vooruit. Ten tijde van de opbouw van deze show was Skinny Lizard in loop. En ik kreeg wat foto's dat. Dat was allemaal water. En daarna werd het mooi weer.
2: Dat is
1: een beetje het idee. Dus, the sky was cleared by a good hard rain. Dat schoot me door me heen. En ik denk, verrekte. Dat zit in Lucky Town. Dus laten we het gaan hebben over Lucky Town. Niet meer, niet minder. Album uit 92, ook Lucky Town, hebben ze twee albums tegelijk uitgebracht. Zonder de Easy Band, heeft afscheid genomen. Easy Band 2 jaar eerder en 3 jaar later nam die weer een reunie. En
2: dan moet je een keer uitleggen in de show, of de Easy Band, waarom die wel niet uit zijn gestapt. Of tenminste, hij weg heeft gedaan. Moet je een keer uitleggen.
1: Goed, hij wou Lucky Town is opgenomen met artiesten, met allerlei muzikanten. Niet zijnde de E Street Band. Ik kwam dus met The Sky Was Clear by the Good Hard Rain. Wat door mijn hoofd spookt. Terwijl jullie allemaal in Skinny Little zaten. En ik zat lekker thuis. Onder mijn water.
2: Ja, je had geen last van water.
1: Ik had geen last van. Dus, maar als je Bruce Springsteen wil. We kunnen natuurlijk de studio versie horen. Laten horen. Maar als je Bruce Springsteen live kan laten horen, moet je het doen. Dus we gaan een opname uit 2013 uit Rome, Italië. De Hippodroom, Lucky Town, Bruce Springsteen. Kom er maar in, jongen.

0: Ja.
1: Ja, en, ja, god, door die jongen, 5,5 minuut, bijna 6 minuten, Bruce Springsteen. Wat een feest, jongens, wat een feest.
0: Ja, dat kun je wel.
1: En, ja, dat, nou, ik niet, meneer Springsteen.
0: Ja, we kan niet verwachten van die big band ervoor dat dit weer...
1: Dat dit eruit kwam, nee, hè, mooi. Nee, ja,
0: absoluut. Nee, maar ja, dat is de lessen, de les, de lessen.
1: De les, de lessen.
0: En die werd het 7 november, hè?
1: 7 november 2026, het grote Bull Rock Festival dit jaar in de grote zaal van Witkamp in Laren. Met de Bruce Brothers en Bruce Springsteen coverband uit heel wel uit Maastricht met 11 man komen
0: en
1: ze.
0: En de Horny Horns.
1: De Horny Horns zijn erbij.
0: Ja,
1: en afsluitend is er de Company X die een staaltje classic rock ter gehore brengen met niet alleen de knijters die we allemaal kennen, maar ook juweeltjes die iedereen denkt van, oh ja, dat is ook leuk.
0: Ah, doe maar. En je kunt de kaarten kun je kopen vast op internet www.boerik.nl. En je kan altijd vragen over stellen hoe het gaat. Dat is echt in de zaal, helaas niet in de tent dit jaar. Voor de eerste keer niet. En ik ben echt benieuwd wat het gaat worden. Dus we gaan wat uitzending doen overdag in het Witkamp. Maar misschien kunnen we nog iets eerder gaan proefje doen in het café. Met alles op en eraan.
1: Een soort promo.
0: Ik denk dat ik wel kaartjes ga weggeven dan. Dus als je dan in het café bent, dan...
1: oh, wat leuk.
0: Ja, dan gaan we... Maar we houden er even de spanning erin.
1: Dat is een cliffhanger.
2: Ja, we houden het even warm.
0: Ja, ja, maar, ja, het is ook minder warm nu. Maar het, ja.
1: Dat is een cliffhanger.
0: Maar nummer 7.
1: Ja, met angst en beven kijken we uit naar liedje 7. Ramona, wat heb je dit keer voor ons meegebracht?
2: Nou, ik heb dit keer meegenomen een liedje van Fish. Nou, iedereen kent Fish natuurlijk als zanger, oud-zanger van Marillion. En nou, eigenlijk ga ik er niet zo heel veel over vertellen, alleen even een leuk weetje. Want weten jullie waar Marillion hun naam aan te danken hebben?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Nee.
2: Nee, nou, het komt van de Silmarillion. En dat is een... boek van J.R.R. Tolkien.
0: Oh, kijk, de
2: Hobbits.
0: Kennen
2: jullie? Ja,
1: die ken ik wel.
2: Tolkien kennen jullie wel.
0: Maar

0: En de Hobbit?
1: Ja, het is de Silmarillion is een boek van J.R.R. Tolkien.
0: We gaan daar over het boek over dan? Over de Hobbits?
1: Ja,
0: of
1: geen idee. Ik heb het
0: nog
1: nooit gelezen. Oh. Ik zag het staan. Ik denk, dit moeten we even. Dat is leuk om te vertellen. Dus daar komt dus de naam Marillion.
0: Ja, dat is het. Nou, ook weer een les.
2: Maar waarom heet die man dan Fish?
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja, het is geen boter, het is gewoon vis. Oh, niet boter bij de vis.
1: Ja, nee, ik denk dat het gewoon een leuke bijnaam is. Net als Sting niet heet. Zeg maar.
0: We hebben ze gezien bij Bospop. Weet je die nog allemaal? Heeft de hele album van Misplaced Childhood. Heeft hij gewoon eens eentje gespeeld daar. Op zaterdagmiddag om 1 uur. Ik dacht, gebeurt hier dan?
1: Ja, bizar, hè? Nou, toen was ik ook inderdaad de rest van de dag was voor mij klaar.
2: Ik heb wel gezien een park op Den Haag. Kijk Herbert even naar. En Herbert vond het wat minder toen. Ja. Herbert, hij heeft geen microfoon, maar hij vertelde, hij vond het eigenlijk best wel saai. Nou goed, we gaan luisteren naar de Company.
1: Ja, de Company.
2: Virgil in the Wilderness of Mirrors is zijn doorbraak als solo volgens mij.
1: Ik denk het, ja. Ik vind dat hij als solo-artiest best wel goed heeft gedaan na Marillion.
2: Ja, nou we gaan luisteren, de Company. We're back.

0: dit is Tess voor Bull Rock Radio. Ik heb nog nooit zoiets beroerds meegemaakt als dit, maar I love it.
1: Stop. Dat was vis.
2: We hebben een verzoekje, hè?
1: Ja, we hebben een verzoekje van Jeroen uit Borculo.
2: Ja, hij geïmigreerd en naar Borculo, hè? Ja,
1: hij doet de merchandise.
2: Merchandise, ja. Ik heb zijn t-shirt aan. Ja. Het is donker hier in Studio Ground Zero, maar ik kan wel dus.
1: Ja, je voelt hem nog steeds.
2: Ik kan hem voelen, ja.
1: En als je het begin van dit uur weet uit welk jaar het al de eerste weer liedjes kwamen, kun je hartstikke eigenaar worden van zo'n
2: En hij maakt het allemaal zelf. Ik ben trouwens benieuwd wat hij nog meer in zijn gedachten heeft. Wat wij krijgen als merchandise.
1: Nou, als wij de nieuwe posters, staat een t-shirt op. Dus lijkt me niet zo moeilijk dat het allemaal doorgaat.
2: Je weet het maar
1: 7 nog, november Bullrock.
2: Ja, 7 november. En hij heeft ook een Studio 3.
1: Ja, daar moeten we een keer weer heen.
2: Ja, daar gaan we een keer heen. Ja. Maar moet ik toch een keer kijken hoe het in Borculo is.
1: Normaal hebben we een mancave. Maar Jeroen heeft alleen maar dochters. Dus, hij heeft geen mancave, hij heeft een ladies room.
2: Ja, nee. Maar onze vieze is nog niet rond, hè?
1: Nee. Maar hij is helemaal Motorhead fan. En hij appte net, ik wil graag Lars Johnny van Motorhead horen. En wie zijn wij om dat dan niet te doen? Lars Johnny Motorhead. Speciaal voor Jeroen, jongen.
3: Gooi

0: Ja, tot zover. En het uur zit er bijna op. En wat tijd dat we gaan bedanken.
1: Nou, vorige week niet gelukt, dus
2: nee.
1: Dan moet het van nu wel doen.
0: Ja, en we wachten op het onweer. Dus, nou. Ja. En vandaar dat we eindigen met Blackberry Smoke Waiting for the Thunder.
1: Oh, kijk. Nou,
0: maar goed, ja. We eindigen dus niet met normaal dit keer. Dat gaat allemaal niet lukken. Maar goed, Christian, bedankt.
1: Dankjewel. André, bedankt.
0: Gerard, bedankt.
1: Sorry Gerard, sorry Gerard.
0: Even aanzetten en dan nog een keer.
3: André, bedankt.
0: Ja, Christian ook bedankt.
1: Nog een keer.
3: Ramona ook bedankt.
0: Ja! Hey. Ramona ook bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Jolanda is inmiddels ook aangeschoten. Jolanda ook bedankt.
2: Ja, als sidekick wens ik jullie nog een hele fijne tijd.
0: Ja, fijne tijd ook. Nou, en we gaan eindigen met Blackberry Smoke Waiting for the Thunder.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

I'll be the one if you want me to.

ik hoor het aan je stem. Je hebt de zon in je gezicht, het licht van regenbogen. Zoals je lacht en naar me kijkt, dat heb ik nooit gekregen.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt...

bedreigt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is.